0: denkt? Check onze website omroeplvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Griekse journalist en oud-Europarlementariër Stelios Koulloglou is gehackt met Pegasus spyware tijdens een onderzoek naar spionagesoftware door Europese regeringen. De hacks in 2022 en 2023 vonden plaats in Griekenland en België. Minder dan 5 landen kunnen hiervoor verantwoordelijk zijn. De spyware maakt heimelijk toegang tot telefoondata, microfoon en camera mogelijk. Het Witte Huis bekritiseert het Smithsonian Institution vanwege een activistische leiding die volgens een rapport te weinig patriotisme toont. Het instituut zou te veel nadruk leggen op de donkere kanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig op helden als Lincoln en Washington. De kritiek richt zich vooral op de directeur van het National Museum of American History. In Venezuela is het dodental van de aardbevingen van 24 juni opgelopen tot 3.342. Twee bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 troffen vooral de kustregio La Guaira zwaar, waarbij gebouwen instortten en duizenden mensen dakloos raakten. Waarnemend president Delcy Rodriguez stelde tijdens een militaire ceremonie dat er juist sprake is van diepe maatschappelijke solidariteit. In Zuid-Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. De organisatie van de Tour de France past daarom de etappe van maandag aan. De veiligheid van deelnemers en omwonenden staat voorop bij deze beslissing.
2: Het weer tot slot.
1: In de nacht is het in het noorden bewolkt met mogelijk een spatregen, terwijl het in het zuiden opklaart en droog blijft. De temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend blijft het noorden bewolkt met kans op een spatregen, elders droog en zonnig met temperaturen van 21 tot 29 graden in het zuiden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: In de nacht is het in het noorden bewolkt met mogelijk een spatregen, terwijl het in het zuiden opklaart en droog blijft. De temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend blijft het noorden bewolkt met kans op een spatregen, elders droog en zonnig met temperaturen van 21 tot 29 graden in het zuiden.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

Omroepland van Kuik hoor je deze classics en hits. Come on and do the jailhouse rock with me. En ook deze.

0: je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Griekse journalist en oud-Europarlementariër Stelios Kouloglou is gehackt met Pegasus spyware tijdens een onderzoek naar spionagesoftware door Europese regeringen. De hacks in 2022 en 2023 vonden plaats in Griekenland en België. Minder dan 5 landen kunnen hiervoor verantwoordelijk zijn. De spyware maakt heimelijk toegang tot telefoondata, microfoon en camera mogelijk. Het Witte Huis bekritiseert het Smithsonian Institution vanwege een activistische leiding die volgens een rapport te weinig patriotisme toont. Het instituut zou te veel nadruk leggen op de donkere kanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig op helden als Lincoln en Washington. De kritiek richt zich vooral op de directeur van het National Museum of American History. In Venezuela is het dodental van de aardbevingen van 24 juni opgelopen tot 3.342. Twee bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 troffen vooral de kustregio La Guaira zwaar, waarbij gebouwen instortten en duizenden mensen dakloos raakten. Waarnemend president Delcy Rodriguez stelde tijdens een militaire ceremonie dat er juist sprake is van diepe maatschappelijke solidariteit. In Zuid-Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. De organisatie van de Tour de France past daarom de etappe van maandag aan. De veiligheid van deelnemers en omwonenden staat voorop bij deze beslissing.
2: Het weer tot slot.
1: In de nacht is het in het noorden bewolkt met mogelijk een spatregen, terwijl het in het zuiden opklaart en droog blijft. De temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend blijft het noorden bewolkt met kans op een spatregen, elders droog en zonnig met temperaturen van 21 tot 29 graden in het zuiden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Extra F-35's van vliegbasis Volkel zijn tussen 6 en 10 juli actief voor de training van wapeninstructeurs op vliegbasis Leeuwarden. Tussen 8:30 en 17:30 worden er dagelijks meerdere toestellen gelanceerd, wat kan leiden tot extra geluidsoverlast. Dit jaar nemen 25 studenten uit 4 landen deel aan de opleiding. Oud-burgemeester Gerard Daendels van Mil en Sint-Hubert is op 80-jarige leeftijd overleden na een verkeersongeval in Helmond. Hij botste met zijn auto tegen een vrachtwagen en overleed ter plaatse. Daendels was een gerespecteerde bestuurder in Noord-Brabant en ontving diverse onderscheidingen voor zijn maatschappelijke betrokkenheid. De gemeenteraad van Land van Kuik blijft hoopvol over een wielerbaan en heeft unaniem besloten om een alternatieve locatie te zoeken. In oktober moet het college met een concreet procesvoorstel komen. Er is kritiek op het eerdere proces, maar de raad benadrukt de noodzaak van een nieuwe locatie voor de wielersport. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl. In de nacht is het in het noorden bewolkt met mogelijk een spatregen, terwijl het in het zuiden opklaart en droog blijft. De temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend blijft het noorden bewolkt met kans op een spatregen, elders droog en zonnig met temperaturen van 21 tot 29 graden in het zuiden.
2: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deben jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Trinet en SNLR. Kanaal 887.

meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Griekse journalist en oud-Europarlementariër Stelios Koulloglou is gehackt met Pegasus spyware tijdens een onderzoek naar spionagesoftware door Europese regeringen. De hacks in 2022 en 2023 vonden plaats in Griekenland en België. Minder dan 5 landen kunnen hiervoor verantwoordelijk zijn. De spyware maakt heimelijk toegang tot telefoondata, microfoon en camera mogelijk. Het Witte Huis bekritiseert het Smithsonian Institution vanwege een activistische leiding die volgens een rapport te weinig patriotisme toont. Het instituut zou te veel nadruk leggen op de donkere kanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig op helden als Lincoln en Washington. De kritiek richt zich vooral op de directeur van het National Museum of American History. In Venezuela is het dodental van de aardbevingen van 24 juni opgelopen tot 3.342. 2 bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 troffen vooral de kustregio La Guaira zwaar, waarbij gebouwen instortten en duizenden mensen dakloos raakten. Waarnemend president Delcy Rodriguez stelde tijdens een militaire ceremonie dat er juist sprake is van diepe maatschappelijke solidariteit. In Zuid-Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. De organisatie van de Tour de France past daarom de etappe van maandag aan. De veiligheid van deelnemers en omwonenden staat voorop bij deze beslissing.
1: Het weer tot slot.
0: In de nacht is het in het noorden bewolkt met mogelijk een spatregen, terwijl het in het zuiden opklaart en droog blijft. De temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend blijft het noorden bewolkt met kans op een spatregen, elders droog en zonnig met temperaturen van 21 tot 29 graden in het zuiden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Ziggo, kanaal 1915 of 915.

achtergelaten sieraad als het perfecte excuus om elkaar snel weer te zien. De 22-jarige Malcolm Todd maakte een heerlijke lome indie poptrack over met de titel Earrings.

In de nacht is het in het noorden bewolkt met mogelijk een spatregen, terwijl het in het zuiden opklaart en droog blijft. De temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend blijft het noorden bewolkt met kans op een spatregen, elders droog en zonnig met temperaturen van 21 tot 29 graden in het zuiden. Doe jij mee aan de Nijmeegse Vierdaagse? Omroep Land van Kuik zoekt enthousiaste deelnemers voor de 30, 40 of 50 kilometer. Van 20 tot en met 24 juli volgen we lopers uit onze regio en brengen verslag uit vanaf verschillende locaties. Meld je aan als 4DTV-loper via patrick@omroeplvc.nl.

maar ook deze. De beste classics en hits. Dichterbij dan je denkt.

0: website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Het water in de rivieren staat zo laag dat sommige schepen niet meer kunnen varen. De lage waterstand is het gevolg van de weinige regen die de afgelopen tijd in Nederland is gevallen. Ook eigenaren van woonboten merken hier intussen de gevolgen van. De verwachting is dat het water de komende dagen nog verder zal zakken. In Venezuela wordt steeds duidelijker hoe enorm de schade van de aardbevingsramp is. Het dodental is intussen opgelopen tot bijna 3000 en er worden nog altijd 50.000 mensen vermist. De kans is groot dat velen van hen de ramp niet hebben overleefd. Reddingsteams hebben dagenlang onafgebroken gezocht naar overlevenden onder het puin. Staatsbosbeheer wil van zijn 7 bezoekerscentra af. Dat komt niet alleen doordat ze geen rijkssubsidie meer ontvangen, maar ook omdat het onderhouden van de natuur simpelweg te veel geld kost. Het gaat om 7 centra in natuurgebieden verspreid over heel Nederland. Hoewel ze jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers trekken, zijn ze onder de streep niet rendabel. 6 van de locaties sluiten aan het eind van het jaar de deuren. Eentje gaat eind deze maand al dicht. En de parlementaire enquêtecommissie Corona begint aan de 6e en laatste verhoorweek voor het zomerreces met als thema vaccinaties en het coronatoegangsbewijs. Aanstaande vrijdag wordt oud-minister Hugo de Jonge voor het eerst voort. Vooral het coronatoegangsbewijs is omstreden. Hiermee was een QR-code van september 2021 tot februari 2022 verplicht in alle openbare gelegenheden. Het weer tenslotte. In het noorden is het bewolkt en valt plaatselijk wat lichte regen. Verder naar het zuiden blijft het droog en breekt regelmatig de zon door. Rond het middaguur liggen de temperaturen van noord naar zuid tussen 18 en 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

In het noorden is het bewolkt en valt plaatselijk wat lichte regen. Verder naar het zuiden blijft het droog en breekt regelmatig de zon door. Rond het middaguur liggen de temperaturen van noord naar zuid tussen 18 en 22 graden.

0: Omroep Land van Kuik
1: heeft nu een eigen app.
0: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik.
1: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Het water in de rivieren staat zo laag dat sommige schepen niet meer kunnen varen. De lage waterstand is het gevolg van de weinige regen die de afgelopen tijd in Nederland is gevallen. Ook eigenaren van woonboten merken hier intussen de gevolgen van. De verwachting is dat het water de komende dagen nog verder zal zakken. In Venezuela wordt steeds duidelijker hoe enorm de schade van de aardbevingsramp is. Het dodental is intussen opgelopen tot bijna 3000 en er worden er nog altijd 50.000 mensen vermist. De kans is groot dat velen van hen de ramp niet hebben overleefd. Reddingsteams hebben dagenlang onafgebroken gezocht naar overlevenden onder het puin. Staatsbosbeheer wil van zijn 7 bezoekerscentra af. Dat komt niet alleen doordat ze geen rijkssubsidie meer ontvangen, maar ook omdat het onderhouden van de natuur simpelweg te veel geld kost. Het gaat om 7 centra in natuurgebieden verspreid over heel Nederland. Hoewel ze jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers trekken, zijn ze onder de streep niet rendabel. 6 van de locaties sluiten aan het eind van het jaar de deuren. Eentje gaat eind deze maand al dicht. En de parlementaire enquêtecommissie Corona begint aan de 6e en laatste verhoorweek voor het zomerreces met als thema vaccinaties en het coronatoegangsbewijs. Aanstaande vrijdag wordt oud-minister Hugo de Jonge voor het eerst voort. Vooral het coronatoegangsbewijs is omstreden. Hiermee was een QR-code van september 2021 tot februari 2022 verplicht in alle openbare gelegenheden. Het weer tenslotte. In het noorden is het bewolkt en valt plaatselijk wat lichte regen. Verder naar het zuiden blijft het droog en breekt regelmatig de zon door. Rond het middaguur liggen de temperaturen van noord naar zuid tussen 18 en 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
0: Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda. De concerttour van het Vierdaagse Orkest begint op zaterdag 18 juli 2026... met het traditionele Rode Loperconcert in de Schouwburg aan de Grote Straat 62 in Kuik. Van 8 tot half 12 brengt het orkest een feestelijk jubileumprogramma ter ere van het 40-jarig bestaan. Het publiek kan rekenen op een veelzijdige avond met muziek van onder meer Queen, de Overture 1812 en de vertrouwde marsen die al jarenlang bij het orkest horen. Op dinsdag 14 juli 2026 vindt van 11:30 tot 12 een bijzondere rondleiding plaats op het landgoed De Barendonk, Milsweg 13 in Beers. Tijdens deze wandeling nemen gidsen Groeter, Gert of Liesbeth bezoekers mee door de geschiedenis van het eeuwenoude familielandgoed en de omgeving. Ook is er, wanneer het niet verhuurd is, een bezoek aan het Grote Huis mogelijk. Onderweg komen onder meer de Franse tijd en de geschiedenis van de Zuidwaterlinie aan bod.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Paul Verhoeven uit Kuik is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Marieke Moorman reikte de onderscheiding uit tijdens zijn afscheid als voorzitter van reddingsbrigade Erika en het 60-jarig jubileum van de vereniging. Verhoeven wordt erkend voor zijn jarenlange vrijwilligerswerk en maatschappelijke betrokkenheid. Extra F-35's van vliegbasis Volkel zijn tussen 6 en 10 juli actief voor de training van wapeninstructeurs op vliegbasis Leeuwarden. Tussen 8:30 en 17:30 worden er dagelijks meerdere toestellen gelanceerd, wat kan leiden tot extra geluidsoverlast. Dit jaar nemen 25 studenten uit 4 landen deel aan de opleiding. Oud-burgemeester Gerard Daendels van Mil en Sint-Hubert is op 80-jarige leeftijd overleden na een verkeersongeval in Helmond. Hij botste met zijn auto tegen een vrachtwagen en overleed ter plaatse. Daendels was een gerespecteerde bestuurder in Noord-Brabant en ontving diverse onderscheidingen voor zijn maatschappelijke betrokkenheid. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: In het noorden is het bewolkt en valt plaatselijk wat lichte regen. Verder naar het zuiden blijft het droog en breekt regelmatig de zon door. Rond het middaguur liggen de temperaturen van noord naar zuid tussen 18 en 22 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De eerste files van de ochtendspits ontstaan nu met vertraging op de A2 Den Bosch naar Utrecht. Bij Waardenburg 20 minuten oponthoud. A16 Breda richting Rotterdam. Bij afrit Dordrecht Centrum staat een te hoog voertuig. De weg is hier dicht. Van de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwedijk en de brug bij Gorkum. Door wegwerkzaamheden 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: Wat gebeurt er als je een groepje jonge kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 de tools aanreikt om een robot te programmeren en hun eigen stop-motion video te maken? Dat is het uitgangspunt van de cursus TechLab, een samenwerking tussen BiblioPlus en Kunstencentrum Louis. Het resultaat hiervan is te zien in een expositie die tot 19 juli te bewonderen is in de bibliotheek in Gave.
1: We hebben de afgelopen 7 weken met deze kinderen gewerkt aan een expositie die je daarachter ziet. We hebben met greenscreens gewerkt, we hebben 3D geprint, we hebben met robots gewerkt. En eigenlijk hebben we dat allemaal samengevoegd in een expositie waarbij ze video's hebben gemaakt. Ja, met alle spullen die we hebben gemaakt en daar gaan ze tentoonstellen. Ze hebben heel creatief allerlei verschillende storyboards gemaakt met verhaallijnen. Maar die moet je echt even zelf komen bekijken. En ze zijn erg creatief, dus ze zijn open ter interpretatie.
0: Kun je vertellen over waar de film over gaat?
2: Ik weet het niet.
0: Weet jij waar de film over gaat?
2: Nee.
0: En ben je trots op de film?
2: Ja.
0: Waarom?
2: Omdat er zitten allemaal leuke dingen in.
0: En wat hebben jullie allemaal gemaakt met de 3D-printer?
3: Olaf. Nee, niet Olaf, maar Sven. Elsa en Anna. En heel veel draken, zelfs nog een gigantische draak. En we hadden ook nog wat unicorntjes 3D-print.
0: Waarom heb je hier aan meegedaan?
2: Want het heb superleuk geklinkt. En toen was het ook superleuk.
1: Eigenlijk hebben we heel veel verschillende manieren om op een laagdrempelige manier met kinderen aan de gang te gaan. En ze eigenlijk skills te leren die ze misschien normaal op school niet leren. En dat doen we dan na school op de woensdagmiddag.
0: Wat heb jij allemaal geleerd?
2: Met Dash werken. Dat is dus de robot. En met Green Screen gedaan. Dat vond ik ook wel interessant.
0: En als je later ouder bent, zou je dan nog iets meer met een film maken of met 3D-printers willen doen?
2: Ja, zeker.
0: Heb je een idee wat?
2: Nee, nog niet.
3: Met 3D-printers.
0: Waarom?
3: Want mijn vader heeft er één.
2: Twee. Ik ook.
0: Ja?
2: En onze vader heeft er 2.
0: Oh? Ja.
2: Niet 1, maar 2.
4: Ik ben blij dat ik dat echt.
5: We gaan digitaal, we gaan sneller dan ooit. Maar worden we er als mens ook beter op? Mannen van Nothing But Thieves stellen die vraag op hun compleet nieuwe single met de titel

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van Computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedemorgen. In het zuiden van Frankrijk zijn zo'n 10.000 inwoners geëvacueerd vanwege natuurbranden. Die woeden vooral in het departement Pyrénées-Oriental, dat is vlakbij de stad Perpignan. Het vuur heeft dan een gebied van 4500 hectare in de as gelegd. Zeker 700 brandweerlieden zijn in de regio ingezet om het vuur te bestrijden. Lokale autoriteiten noemen de situatie op de grond zeer moeilijk. Staatsbosbeheer wil van zijn 7 bezoekerscentra af. Dat komt niet alleen doordat ze geen rijkssubsidie meer ontvangen, maar ook omdat het onderhouden van de natuur simpelweg te veel geld kost. Het gaat om 7 centra in natuurgebieden verspreid over het hele land. Hoewel ze jaarlijks 1,3 miljoen bezoekers trekken, zijn ze onder de streep niet rendabel. 6 van de locaties sluiten aan het eind van het jaar. Eentje gaat deze maand al dicht. Engeland heeft zich op het WK geplaatst voor de kwartfinales na een 3-2 overwinning op Mexico. In de volgende ronde nemen de Engelsen het op tegen Noorwegen, dat eerder die nacht met 2-1 te sterk was voor Brazilië. Het water in de rivieren staat zo laag dat sommige schepen niet meer kunnen varen. De lage waterstand is het gevolg van de weinige regen die de afgelopen tijd in Nederland is gevallen. Ook eigenaren van woonboten merken hier inmiddels de gevolgen van. De verwachting is dat het water de komende dagen nog verder zal zakken. Het weer tenslotte. In het noorden is het bewolkt en valt plaatselijk wat lichte regen. Verder naar het zuiden blijft het droog en breekt regelmatig de zon door. Rond het middaguur liggen de temperaturen van noord naar zuid tussen 18 en 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits komt op gang met vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen afrit Veghel en Waardenburg heb je nu een kwartier vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam gebeurde bij Dordrecht een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar hier heb je nog een half uur vertraging. De A17 Roosendaal richting Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder 10 minuten op onthoud. A27 Breda richting Gorkum, bij knooppunt Gorkum door wegwerkzaamheden 20 minuten vertraging. En op de A59 richting knooppunt Zonzeel, bij knooppunt Zonzeel nu 10 minuten langzaam rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
7: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
9: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
8: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op dinsdag 14 juli 2026 vindt van 11:30 tot 12:00 een bijzondere rondleiding plaats op het landgoed De Barendonk, Milsweg 13 in Beers. Tijdens deze wandeling nemen gidsen Groeter, Gert of Liesbeth bezoekers mee door de geschiedenis van het eeuwenoude familielandgoed en de omgeving. Ook is er, wanneer het niet verhuurd is, een bezoek aan het Grote Huis mogelijk. Onderweg komen onder meer de Franse tijd en de geschiedenis van de Zuidwaterlinie aan bod. Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli 2026 staat de Losbal in Grave weer helemaal in het teken van Happen en Tappen, het Foodtruckfestival. Bezoekers kunnen genieten van zo'n 15 verschillende foodtrucks met uiteenlopende gerechten, live muziek en entertainment voor jong en oud. Het festival is gratis toegankelijk en biedt 3 dagen lang een gezellige sfeer voor het hele gezin.
1: Het is zomer in het Land van Kuik. Omroep Land van Kuik.

0: Blond van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Paul Verhoeven uit Kuik is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Marieke Moorman reikte de onderscheiding uit tijdens zijn afscheid als voorzitter van reddingsbrigade Erika en het 60-jarig jubileum van de vereniging. Verhoeven wordt erkend voor zijn jarenlange vrijwilligerswerk en maatschappelijke betrokkenheid. Extra F-35's van vliegbasis Volkel zijn tussen 6 en 10 juli actief voor de training van wapeninstructeurs op vliegbasis Leeuwarden. Tussen 8:30 en 17:30 worden er dagelijks meerdere toestellen gelanceerd, wat kan leiden tot extra geluidsoverlast. Dit jaar nemen 25 studenten uit 4 landen deel aan de opleiding. Oud-burgemeester Gerard Daendels van Mil en Sint-Hubert is op 80-jarige leeftijd overleden na een verkeersongeval in Helmond. Hij botste met zijn auto tegen een vrachtwagen en overleed ter plaatse. Daendels was een gerespecteerde bestuurder in Noord-Brabant en ontving diverse onderscheidingen voor zijn maatschappelijke betrokkenheid. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: In het noorden is het bewolkt en valt plaatselijk wat lichte regen. Verder naar het zuiden blijft het droog en breekt regelmatig de zon door. Rond het middaguur liggen de temperaturen van noord naar zuid tussen 18 en 22 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang met vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg doe je er een half uur langer over. De A16 Breda richting Rotterdam. Bij Zevenbergse Hoek 25 minuten op onthoud. Van de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Bij knooppunt Klaverpolder 10 minuten langzaam rijden. De A27 Breda richting Gorkum. Bij de brug bij Gorkum 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En op de A50 Eindhoven richting Arnhem bij knooppunt Bankhoef 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.

Jan van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Fiber.nl en Stipte, kanaal 31.

0: gebeurt er als je een groepje jonge kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 de tools aanreikt om een robot te programmeren en hun eigen stop-motion video te maken? Dat is het uitgangspunt van de cursus TechLab, een samenwerking tussen BiblioPlus en Kunstencentrum Louis. Het resultaat hiervan is te zien in een expositie die tot 19 juli te bewonderen is in de bibliotheek in Grave.
1: We hebben de afgelopen 7 weken met deze kinderen gewerkt aan een expositie die je daarachter ziet. We hebben greenscreens met greenscreens gewerkt, we hebben 3D geprint, we hebben met robots gewerkt. En eigenlijk hebben we dat allemaal samengevoegd in een expositie waarbij ze video's hebben gemaakt. Ja, met alle spullen die we hebben gemaakt en daar gaan ze op tentoonstellen. Ze hebben heel creatief allerlei verschillende storyboards gemaakt met verhaallijnen. Maar ja, die moet je echt even zelf komen bekijken. En ze zijn erg creatief, dus ze zijn open ter interpretatie.
0: Kun je vertellen over waar de film over gaat?
2: Ik weet het niet.
0: Weet jij waar de film over gaat?
2: Nee.
0: Ben je trots op de film?
2: Ja.
0: Waarom?
2: Omdat er zitten allemaal leuke dingen in.
0: Wat hebben jullie allemaal gemaakt met de 3D-printer?
3: Olaf. Nee, niet Olaf, maar Sven. Elsa en Anna.
2: Oh, ja.
3: En heel veel draken, zelfs nog een gigantische draak. En we hadden ook nog wat unicorntjes 3D-print.
0: Waarom heb je hier aan meegedaan?
2: Want het heb superleuk geklinkt. En toen was het ook superleuk.
1: Eigenlijk hebben we heel veel verschillende manieren om op een laagdrempelige manier met kinderen aan de gang te gaan. En ze eigenlijk skills te leren die ze misschien normaal op school niet leren. En dat doen we dan na school op de woensdagmiddag.
0: Wat heb jij allemaal geleerd?
2: Met Dash werken. Dat is dus de robot. En met Green Screen gedaan. Dat vond ik ook wel interessant.
0: En als je later ouder bent, zou je dan nog iets meer met een film maken of met 3D-printers willen doen?
2: Ja, zeker.
0: Heb je een idee wat?
2: Nee, nog niet.
3: Met 3D-printers.
0: Waarom?
3: Want mijn vader heeft er één.
2: Twee. Ik ook.
0: Ja?
2: En onze vader heeft er 2.
0: Oh? Ja.
2: Niet 1, maar 2.
4: Ik ben blij dat ik dat echt.
5: Voel de zomer, hoor de zomer. Omroep Land van Kaak. Dichter bij de zomer dan je denkt.
6: Het is een van de meest herkenbare intro's uit de popgeschiedenis. En hij is anno 2026 weer helemaal terug van nooit weg geweest. Dankzij de gloednieuwe bioscoopfilm Michael is de gekte rond de King of Pop weer volledig losgebarsten. Zo hard zelfs dat deze legendarische track Billie Jean voor de 3e keer in de geschiedenis in de top 40 is binnengekomen. Een unieke hattrick voor een sound die simpelweg nooit, maar dan ook nooit vervelend.

0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
1: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
2: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: denkt. Check onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Konijnen worden bij fokkerijen vaak mishandeld. Dat stelt belangenorganisatie Animal Rights na het verzamelen van undercoverbeelden. Met een drone en een camera hebben ze vastgelegd hoe dieren worden behandeld. Dat meldt Omroep Brabant. Op beeld is te zien hoe dieren bij hun nekvel, oren of poten worden gepakt en vaak met te veel tegelijk op één hoofd zitten. Volgens Animal Rights zijn deze handelingen strafbaar en gaan ze rechtstreeks in tegen de richtlijnen voor konijnentransport. In het zuiden van Frankrijk zijn zo'n 10.000 inwoners geëvacueerd vanwege natuurbranden. Die woeden vooral in het departement Pyrénées-Oriental, dat is vlakbij de stad Perpignan. Het vuur heeft dan een gebied van 4500 hectare in de as gelegd. Zeker 700 brandweerlieden zijn in de regio ingezet om het vuur te bestrijden. Lokale autoriteiten noemen de situatie op de grond zeer moeilijk. Engeland heeft zich op het WK geplaatst voor de kwartfinales na een 3-2 overwinning op Mexico. In de volgende ronde nemen de Engelsen het op tegen Noorwegen, dat eerder die nacht met 2-1 te sterk was voor Brazilië. En het water in de grote rivieren staat zo laag dat veel schepen niet meer kunnen varen. De lage waterstand is het gevolg van de weinige regen die de afgelopen tijd in Nederland is gevallen. Ook eigenaren van woonboten merken hier inmiddels de gevolgen van. De verwachting is dat het water de komende dagen nog verder zal zakken. Het weer tenslotte. In het noorden is het bewolkt en valt plaatselijk wat lichte regen. Verder naar het zuiden blijft het droog en breekt regelmatig de zon door. Rond het middaguur liggen de temperaturen van noord naar zuid tussen 18 en 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang met vertraging op de A2 Den Bosch naar Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg heb je 20 minuten vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam, bij Dordrecht 20 minuten oponthoud. De A27 Breda richting Gorkum, bij de Gorkum 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam, tussen knooppunt Sabina en afrit Niemandsdorp heb je 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
4: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
5: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
6: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
7: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: dan je denkt. Let's go. Omroep Land van Kuik.
1: Ben jij ook zo iemand die elk klein dingetje in zijn leven tot in een treuren analyseert? De mannen van Tempor City maakten daar een nummer voor. Het is luid, het is eerlijk en het is de perfecte soundtrack voor als je even uit je eigen hoofd wilt ontsnappen en gewoon het volume op maximaal wil zetten. Eén brok energie uit de Britse indie scene die je gegarandeerd wakker schudt. Geen twijfel meer mogelijk. Dit is Tempor City met Self-Aware.
0: Nieuwe muziek. Nu op Omroep Land van Kuik.

0: Blant van Kuik.
1: Agenda.
2: Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli 2026 staat de Losbal in Grave weer helemaal in het teken van Happen en Tappen, het Foodtruckfestival. Bezoekers kunnen genieten van zo'n 15 verschillende foodtrucks met uiteenlopende gerechten, live muziek en entertainment voor jong en oud. Het festival is gratis toegankelijk en biedt 3 dagen lang een gezellige sfeer voor het hele gezin. Op donderdag 23 juli 2026 verzorgt het Vierdaagse Orkest vanaf 7:30 een bijzonder jubileumconcert aan de Maaskade 1 in Kuik. Het orkest viert zijn 40-jarig bestaan met een programma vol bekende muziek uit de afgelopen 4 decennia. Naast geliefde klassiekers staat ook Dans Macabre in de uitvoering van Epica op het programma. Het concert duurt tot ongeveer 11:30.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Paul Verhoeven uit Kuik is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Marieke Moorman reikte de onderscheiding uit tijdens zijn afscheid als voorzitter van reddingsbrigade Erika en het 60-jarig jubileum van de vereniging. Verhoeven wordt erkend voor zijn jarenlange vrijwilligerswerk en maatschappelijke betrokkenheid. Extra F-35's van vliegbasis Volkel zijn tussen 6 en 10 juli actief voor de training van wapeninstructeurs op vliegbasis Leeuwarden. Tussen 8:30 en 17:30 worden er dagelijks meerdere toestellen gelanceerd, wat kan leiden tot extra geluidsoverlast. Dit jaar nemen 25 studenten uit 4 landen deel aan de opleiding. Oud-burgemeester Gerard Daendels van Mil en Sint-Hubert is op 80-jarige leeftijd overleden na een verkeersongeval in Helmond. Hij botste met zijn auto tegen een vrachtwagen en overleed ter plaatse. Daendels was een gerespecteerde bestuurder in Noord-Brabant en ontving diverse onderscheidingen voor zijn maatschappelijke betrokkenheid. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: In het noorden is het bewolkt en valt plaatselijk wat lichte regen. Verder naar het zuiden blijft het droog en breekt regelmatig de zon door. Rond het middaguur liggen de temperaturen van noord naar zuid tussen 18 en 22 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits is in volle gang met vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg doe je er een half uur langer over. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en knooppunt Terbrechtseplein meer dan een uur vertraging. De A17 Roosendaal richting Dordrecht. Bij knooppunt Noordhoek een kwartier oponthoud. De A27 Breda richting Gorkum. Bij Gorkum een half uur vertraging door wegwerkzaamheden. En tot slot de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Bij de afrit Oud-Beijerland doen we er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Recentelijk berichtte deze omroep al over de constatering van GGD Hart voor Brabant dat 10% van de kinderen in Noordoost-Brabant overgewicht heeft en slechts 1 op de 3 kinderen voldoende beweegt. Volgens onderzoeker van het Erasmus Medisch Centrum Nienke Bodegie en adviseur gezondheidsbevordering van de GGD Anouk Jans verdienen ook alcoholgebruik en roken extra aandacht waar het op de gezondheid van kinderen aankomt. En kunnen bijvoorbeeld ook sportverenigingen in de regio er een rol in pakken. Dat bespraken zij met verslaggever Patrick Huisman in het programma Het Land aan Tafel.
1: Brabantse gezelligheid wordt toch wel heel erg met een drankje geassocieerd. En nou, gelukkig is het niet dat in die leeftijd 0 tot 11 al gedronken wordt, maar we zien wel dat het percentage ouders dat het oké zou vinden als een kind onder de 18 drinkt nog steeds best wel hoog is.

0: Dat eigenlijk is niks 18 zou de norm moeten zijn.
1: Kinderen komen natuurlijk met instituties in aanraking. Mm-hmm. Sportverenigingen bijvoorbeeld.
2: Ja.
1: Of überhaupt clubs en verenigingen waar ze bij zitten. Wat kunnen die nou doen?
2: Ja, je ziet bijvoorbeeld ook al veel verenigingen die op de dag dat kinderen sporten geen alcohol schenken.
1: En in de kantine?
2: In de kantine. Ja, en je ziet ook dat er steeds meer suikervrije dranken verkocht worden. Dus in die opzichten kunnen sportverenigingen zeker iets doen. Ja.
1: En met roken?
0: Bij het roken zien we dat het percentage ouders dat het oké zou vinden als een kind een keer experimenteert met roken bijna 20% is. Dat ligt overigens sinds kort voor vapen een stuk lager. Dus de boodschap hoe ongezond het vapen en verslavend het vapen is, is wel goed geland. Als het aan mij zou liggen, zou er een rookvrije generatie komen met een generatieverbod dat er geen tabak meer verkocht mag worden aan kinderen vanaf een bepaalde geboortejaar.
1: Ja, een beetje zoals het Verenigd Koninkrijk dat nu.
0: Ja.
1: Ze willen het geloof ik instellen. Ik weet niet of het al helemaal rond is. Er zijn geloof ik een heleboel bezwaren tegen. Dat is natuurlijk altijd als je zoiets. Want dat is vrij rigoureus.
0: Dat is vrij rigoureus.
1: Maar dan komt het op een gegeven moment dat op een gegeven moment niemand meer tabak mag kopen. Daar komt het in feite op neer.
0: Dat faseert langzaam uit. Ja. Ja. En ik denk dat het een heel mooie systeemaanpak kan zijn. En dat we tegelijkertijd dus in moeten zetten op de omgeving van ouders. Het goede voorbeeld geven. Niet alleen de ouders zelf, maar ook de mensen om de kinderen heen.
3: Het is zomer in het Land van Kuik. Omroep Land van Kuik.

0: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
1: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
3: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 10 doden gevallen. Volgens burgemeester Klitschko is een woongebouw in het noordwesten van de stad beschadigd geraakt. Meerdere mensen kwamen onder het puin terecht en ook andere gebouwen in de stad werden getroffen. Het is nog steeds niet duidelijk waarom de netbeheerder gisterochtend de stroom moest uitschakelen voor een deel van de inwoners van Tilburg en omgeving. Medewerkers in het controlecentrum van Enexis zagen dat het stroomnetwerk overbelast dreigde te raken, maar de oorzaak daarvan wordt nog onderzocht, zegt Enexis. Het kan zijn dat er lokaal ineens heel veel stroom werd gebruikt, maar het kan volgens de netbeheerder ook zo zijn dat er iets is misgegaan met de metingen of de interpretatie daarvan. Konijnen worden bij fokkerijen vaak mishandeld. Dat stelt belangenorganisatie Animal Rights na het verzamelen van undercoverbeelden. Animal Rights volgde 26 transporten van fokkerijen naar slachthuizen en legde met een drone en camera vast hoe de dieren worden behandeld. Dat meldt Omroep Brabant. Op beelden is te zien hoe de dieren bij hun nekvel, oren of poten worden gepakt en vaak met te veel tegelijk op één hoop zitten. En de parlementaire enquêtecommissie Corona begint aan de zesde en laatste week voor het zomerreces. Met als thema vaccinaties en het coronatoegangsbewijs. Aanstaande vrijdag wordt oud-minister Hugo de Jonge voor het eerst verhoord. En vooral het coronatoegangsbewijs is omstreden. Vanaf september 2021 was het 5 maanden lang verplicht om dit te tonen in openbare gelegenheden. Het weer tenslotte. In het noorden is het bewolkt en valt plaatselijk wat lichte regen. Verder naar het zuiden blijft het droog en breekt regelmatig de zon door. Rond het middaguur liggen de temperaturen van noord naar zuid tussen 18 en 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nog veel vertraging in het zuiden van het land. Te beginnen op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg 12 kilometer file met een half uur vertraging. De A16, Breda richting Rotterdam. Bij knooppunt Terbrechtseplein een uur op onthoud. Van de A27, Breda richting Gorkum. Bij Gorkum door wegwerkzaamheden 20 minuten vertraging. De A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Bij afrit Oud-Beierland een kwartier extra reistijd. En tot slot de N3, Papendrecht richting Dordrecht. Tussen Dordrecht Stadspolder en de aansluiting met de A16, 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
6: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
5: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Wie graag op zoek gaat naar bijzondere koopjes, kan op zondag 19 juli 2026 terecht op het Kerkplein 6 in Beuge. Van 9 tot 3 organiseert het Sint Antonius, Sint Sebastianus en Heilige Sacramentschilder Beuge daar een grote kofferbakverkoop. Verkopers bieden een gevarieerd assortiment aan, variërend van speelgoed en bloemen tot auto-onderdelen, antieke en allerlei tweedehands spullen. De concerttour van het Vierdaagse Orkest begint op zaterdag 18 juli 2026 met het traditionele Rode Loperconcert in de Schouwburg aan de Grote Straat 62 in Kuik. Van 8 tot half 12 brengt het orkest een feestelijk jubileumprogramma ter ere van het 40-jarig bestaan. Het publiek kan rekenen op een veelzijdige avond met muziek van onder meer Queen, de Overture 1812 en de vertrouwde marsen die al jarenlang bij het orkest horen.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Paul Verhoeven uit Kuik is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Marieke Moorman reikte de onderscheiding uit tijdens zijn afscheid als voorzitter van reddingsbrigade Erika en het 60-jarig jubileum van de vereniging. Verhoeven wordt erkend voor zijn jarenlange vrijwilligerswerk en maatschappelijke betrokkenheid. Extra F-35's van vliegbasis Volkel zijn tussen 6 en 10 juli actief voor de training van wapeninstructeurs op vliegbasis Leeuwarden. Tussen 8:30 en 17:30 worden er dagelijks meerdere toestellen gelanceerd, wat kan leiden tot extra geluidsoverlast. Dit jaar nemen 25 studenten uit 4 landen deel aan de opleiding. Oud-burgemeester Gerard Daendels van Mil en Sint-Hubert is op 80-jarige leeftijd overleden na een verkeersongeval in Helmond. Hij botste met zijn auto tegen een vrachtwagen en overleed ter plaatse. Daendels was een gerespecteerde bestuurder in Noord-Brabant en ontving diverse onderscheidingen voor zijn maatschappelijke betrokkenheid. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: In het noorden is het bewolkt en valt plaatselijk wat lichte regen. Verder naar het zuiden blijft het droog en breekt regelmatig de zon door. Rond het middaguur liggen de temperaturen van noord naar zuid tussen 18 en 22 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het aantal files neemt af. Je hebt nog vertraging op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en knooppunt Everdingen heb je 25 minuten op onthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk 35 minuten vertraging. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder 10 minuten vertraging. Op de A27 Breda richting Gorkum. Bij Gorkum door wegwerkzaamheden 20 minuten op onthoud. En tot slot de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Bij Rotterdam-Zuidplein 25 kilometer file met 35 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Te weinig geld voor boodschappen? Dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen. Met gratis boodschappen, ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.

gebeurt er als je een groepje jonge kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 de tools aanreikt om een robot te programmeren en hun eigen stop-motion video te maken? Dat is het uitgangspunt van de cursus.

0: Dus TechLab, een samenwerking tussen BiblioPlus en Kunstencentrum Louis. Het resultaat hiervan is te zien in een expositie die tot 19 juli te bewonderen is in de bibliotheek in Grave.
1: We hebben de afgelopen 7 weken met deze kinderen gewerkt aan een expositie die je daarachter ziet. We hebben met greenscreens gewerkt, we hebben 3D geprint, we hebben met robots gewerkt en eigenlijk hebben we dat allemaal samengevoegd in een expositie waarbij ze video's hebben gemaakt, ja, met alle spullen die we hebben gemaakt en daar gaan ze op tentoonstellen. Ze hebben heel creatief allerlei verschillende storyboards gemaakt met verhaallijnen, maar ja, die moet je echt even zelf komen bekijken en ze zijn erg creatief, dus ze zijn open tot interpretatie.
2: Kun je vertellen over waar de film over gaat?
3: Ik weet het niet.
2: Weet jij waar de film over gaat?
3: Nee.
2: En ben je trots op de film?
3: Ja.
2: Waarom?
3: Omdat er zitten allemaal leuke dingen in.
2: En wat hebben jullie allemaal gemaakt met de 3D-printer?
4: Olaf. Nee, niet Olaf, maar Sven. Elsa en Anna. En heel veel draken, zelfs nog een gigantische draak. En we hadden ook nog wat unicorntjes 3D-print.
2: Waarom heb je hier aan meegedaan?
5: Want het heb superleuk geklinkt. En toen was het ook superleuk.
1: Eigenlijk hebben we heel veel verschillende manieren om, nou ja, op een laagdrempelige manier met kinderen aan de gang te gaan. En ze, nou ja, eigenlijk skills te leren die ze misschien normaal op school niet leren. En dat doen we dan na school op de woensdagmiddag.
2: Wat heb jij allemaal geleerd?
3: Met Dash werken. Dat is dus de robot. En met Green Screen gedaan. Dat vond ik ook wel interessant.
2: En als je later ouder bent, zou je dan nog iets meer met een film maken of met 3D-printers willen doen?
5: Ja, zeker.
2: Heb je een idee wat?
5: Nee, nog niet.
4: Met 3D-printers.
2: Waarom?
4: Want mijn vader heeft er één.
3: Twee. Ik ook.
2: Ja?
3: En onze vader heeft er 2.
2: Oh?
3: Niet 1, maar 2.
6: Ik ben blij dat ik dat echt.
7: Voor het noorden van het Land van Kuik, 93.5 FM. En voor het zuiden van het Land van Kuik, 94.0 FM.
8: Iemand kwetsen van wie je houdt is zwaar. Maar het besef dat je iemands hart hebt gebroken, simpelweg omdat je te diep ging, is misschien nog wel pijnlijker. Ariana Grande deelt dat gevoel op haar allernieuwste single Hate That I Made You Love Me.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
3: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
6: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
7: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
8: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Het aantal verkochte nieuwbouwhuizen is begin dit jaar sterk gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. De verkoop daalde in het eerste kwartaal van dit jaar met 19% in vergelijking met dezelfde periode in 2025. De exacte oorzaak van deze daling is nog niet helemaal duidelijk. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 10 doden gevallen. Volgens burgemeester Klitschko is een woongebouw in het noordwesten van de stad beschadigd geraakt. Meerdere mensen kwamen onder het puin terecht en ook andere gebouwen in de stad werden getroffen. Het is nog steeds niet duidelijk waarom de netbeheerder gisterochtend de stroom moest uitschakelen voor een deel van de inwoners van Tilburg en omgeving. Medewerkers in het controlecentrum van Enexis zagen dat het stroomnetwerk overbelast dreigde te raken, maar de oorzaak daarvan wordt nog onderzocht, zegt Enexis. Het kan zijn dat er lokaal ineens heel veel stroom werd gebruikt, maar het kan volgens de netbeheerder ook zo zijn dat er iets is misgegaan met de metingen of de interpretatie daarvan. En de parlementaire enquêtecommissie Corona begint aan de zesde en laatste week voor het zomerreces, met als thema vaccinaties en het coronatoegangsbewijs. Aanstaande vrijdag wordt oud-minister Hugo de Jonge voor het eerst verhoord. En vooral het coronatoegangsbewijs is omstreden. Vanaf september 2021 was het 5 maanden lang verplicht om dit te tonen in openbare gelegenheden. Het weer tenslotte. Vanmiddag in het noorden veel bewolking. Er is kans op een lichte regen of motregen. De temperatuur loopt op naar 20 graden in het noorden tot zo'n 24 of 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het rijdt nog langzaam in de regio op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg heb je een kwartier vertraging. Op de A2 richting Den Bosch bij Zaltbommel een kwartier op onthoud. Van de A16 Breda richting Rotterdam. Bij knooppunt Klaverpolder is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechte rijstrook dicht en dat kost je 10 minuten. Op de A27 Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum door wegwerkzaamheden 20 minuten vertraging. En tot slot de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Bij Barendrecht doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
11: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl.
4: Optical is slim comfort. Het hele jaar door.
5: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
4: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
12: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
7: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

We gaan naar puur vakmanschap van de Britse formatie Mama's Gun. Frontman Andy Platts, die je natuurlijk ook kent als de stem van het yardrock duo Young Gun Silver Fox, nam de track Joy volledig analoog op voor hun meest recente album Dig. Het resultaat is een authentieke sound die herinnert aan grootheden als Bill Withers en Curtis Mayfield.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda. Op zondag 19 juli 2026 speelt het Vierdaagse Orkest van 3 tot 6 bij de Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Tijdens deze middag maakt het orkest deel uit van de jubileumtour ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan. Op het programma staan muzikale hoogtepunten uit de rijke geschiedenis van het orkest, met een afwisselend repertoire voor een breed publiek. Wie graag op zoek gaat naar bijzondere koopjes, kan op zondag 19 juli 2026 terecht op het Kerkplein 6 in Beugen. Van 9 tot 3 organiseert het Sint-Antonius, Sint-Sebastianus en Heilige Sacramentsgilde Beugen daar een grote kofferbakverkoop. Verkopers bieden een gevarieerd assortiment aan, variërend van speelgoed en bloemen tot auto-onderdelen, antiek en allerlei tweedehands spullen.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Paul Verhoeven uit Kuik is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Marieke Moorman reikte de onderscheiding uit tijdens zijn afscheid als voorzitter van reddingsbrigade Erika en het 60-jarig jubileum van de vereniging. Verhoeven wordt erkend voor zijn jarenlange vrijwilligerswerk en maatschappelijke betrokkenheid. Extra F-35's van vliegbasis Volkel zijn tussen 6 en 10 juli actief voor de training van wapeninstructeurs op vliegbasis Leeuwarden. Tussen 8:30 en 17:30 worden er dagelijks meerdere toestellen gelanceerd, wat kan leiden tot extra geluidsoverlast. Dit jaar nemen 25 studenten uit 4 landen deel aan de opleiding. Oud-burgemeester Gerard Daendels van Mil en Sint-Hubert is op 80-jarige leeftijd overleden na een verkeersongeval in Helmond. Hij botste met zijn auto tegen een vrachtwagen en overleed ter plaatse. Daendels was een gerespecteerde bestuurder in Noord-Brabant en ontving diverse onderscheidingen voor zijn maatschappelijke betrokkenheid. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: In het noorden is het bewolkt en valt plaatselijk wat lichte regen. Verder naar het zuiden blijft het droog en breekt regelmatig de zon door. Rond het middaguur liggen de temperaturen van noord naar zuid tussen 18 en 22 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het nog langzaam op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Zaltbommel heb je 10 minuten vertraging. Op de A27 Breda richting Gorkum heb je door wegwerkzaamheden bij knooppunt Gorkum een kwartier extra reistijd. En tot slot op de A76 Geleen richting Aken tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deben jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: Recentelijk berichtte deze omroep al over de constatering van GGD Hart voor Brabant dat 10% van de kinderen in Noordoost-Brabant overgewicht heeft en slechts 1 op de 3 kinderen voldoende beweegt. Volgens onderzoeker van het Erasmus Medisch Centrum Nienke Bodegie en adviseur gezondheidsbevordering van de GGD Anouk Jans verdienen ook alcoholgebruik en roken extra aandacht waar het op de gezondheid van kinderen aankomt. En kunnen bijvoorbeeld ook sportverenigingen in de regio er een rol in pakken. Dat bespraken zij met verslaggever Patrick Huisman in het programma Het Land aan Tafel.
1: Brabantse gezelligheid wordt toch wel heel erg met een drankje geassocieerd. En nou, gelukkig is het niet dat in die leeftijd 0 tot 11 al gedronken wordt. Maar we zien wel dat het percentage ouders dat het oké zou vinden als een kind onder de 18 drinkt, nog steeds best wel hoog is. Dat het eigenlijk is niks 18 zou de norm moeten zijn.
2: Kinderen komen natuurlijk met instituties in aanraking. Mm-hmm. Sportverenigingen bijvoorbeeld.
1: Ja.
2: Of überhaupt clubs en verenigingen waar ze bij zitten. Wat kunnen die nou doen?
3: Ja, je ziet bijvoorbeeld ook al veel verenigingen die op de dag dat kinderen sporten geen alcohol schenken.
2: En in de kantine?
3: In de kantine. Ja, en je ziet ook dat er steeds meer suikervrije dranken verkocht worden. Dus in die opzichten kunnen sportverenigingen zeker iets doen. Ja.
2: En met roken?
1: Bij het roken zien we dat het percentage ouders dat het oké zou vinden als een kind een keer experimenteert met roken bijna 20% is. Dat ligt overigens sinds kort voor vapen een stuk lager. Dus de boodschap hoe ongezond het vapen en verslavend het vapen is, is wel goed geland. Als het aan mij zou liggen, zou er een rookvrije generatie komen met een generatieverbod dat er geen tabak meer verkocht mag worden aan kinderen vanaf een bepaalde geboortejaar.
2: Ja, een beetje zoals het Verenigd Koninkrijk dat nu.
1: Ja.
2: Ze willen het geloof ik instellen. Ik weet niet of het al helemaal rond is. Er zijn geloof ik een heleboel bezwaren tegen. Dat is natuurlijk altijd als je zoiets. Want dat is vrij rigoureus.
1: Dat is vrij rigoureus.
2: Want dan komt er op een gegeven moment niemand meer tabak mag kopen. Daar komt het in feite op neer.
1: Dat faseert langzaam uit, ja. En ik denk dat het een heel mooie systeemaanpak kan zijn. En dat we tegelijkertijd dus in moeten zetten op de omgeving van ouders. Het goede voorbeeld geven, niet alleen de ouders zelf, maar ook de mensen om de kinderen heen.

0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
1: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.

0: beter, snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis. Klusbedrijf
1: JSW.nl. Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie. Klusbedrijf JSW.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Dichter bij dan je denkt. Check onze website.
5: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Een van de slachtoffers die zijn omgekomen bij een zwaar auto-ongeval in het Limburgse Heibloem is voormalig Boer Zoekt Vrouw deelnemer John Nauwe. In de auto zaten 6 inzittenden, van wie er 4 ter plekke overleden. Nauwe deed vorig jaar mee aan het populaire tv-programma. De boer kwam vorig jaar ook al in het nieuws toen er een grote brand uitbrak in zijn kippenstal. Daarbij verloor hij 50.000 dieren. Het aantal verkochte nieuwbouwhuizen is begin dit jaar sterk gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. De verkoop daalde in het eerste kwartaal van dit jaar met 19% in vergelijking met dezelfde periode in 2025. De exacte oorzaak van deze daling is nog niet helemaal duidelijk. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 10 doden gevallen. Volgens burgemeester Klitschko is een woongebouw in het noordwesten van de stad beschadigd geraakt. Meerdere mensen kwamen onder het puin terecht en ook andere gebouwen in de stad werden getroffen. En supertyfoon Bavi heeft grote schade aangericht op het eiland Rota in de Amerikaanse Noordelijke Marianen. Er zijn windsnelheden tot 290 km per uur gemeten. Volgens de weerdienst zal het grootste deel van het eiland, dat ongeveer 1500 inwoners telt, wekenlang of zelfs langer onbewoonbaar zijn. Het weer. In het noorden is er sprake van veel bewolking en kans op lichte regen of motregen. In de rest van het land schijnt de zon geregeld en daar blijft het droog. Het wordt 20 graden in het noorden en zo'n 25 graden in het zuiden. Ook morgen zijn de verschillen tussen het noorden en het zuiden groot. Later in de week slaat het weer om en wordt het overal zonnig en warm zomerweer. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio heb je nog vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Zaltbommel doe je er 20 minuten langer over. De A27 Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum door wegwerkzaamheden 10 minuten vertraging. En op de A76 Geleen richting Aken. Tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
7: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Omroep Land van Kaart.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda. Op donderdag 23 juli 2026 verzorgt het Vierdaagse Orkest vanaf 7:30 een bijzonder jubileumconcert aan de Maaskade 1 in Kuik. Het orkest viert zijn 40-jarig bestaan met een programma vol bekende muziek uit de afgelopen 4 decennia. Naast geliefde klassiekers staat ook Dans Macabre in de uitvoering van Epica op het programma. Het concert duurt tot ongeveer 11:30. Op zondag 19 juli 2026 speelt het Vierdaagse Orkest van 3 tot 6 bij de Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Tijdens deze middag maakt het orkest deel uit van de jubileumtour ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan. Op het programma staan muzikale hoogtepunten uit de rijke geschiedenis van het orkest, met een afwisselend repertoire voor een breed publiek.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Paul Verhoeven uit Kuik is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Marieke Moorman reikte de onderscheiding uit tijdens zijn afscheid als voorzitter van reddingsbrigade Erika en het 60-jarig jubileum van de vereniging. Verhoeven wordt erkend voor zijn jarenlange vrijwilligerswerk en maatschappelijke betrokkenheid. Extra F-35's van vliegbasis Volkel zijn tussen 6 en 10 juli actief voor de training van wapeninstructeurs op vliegbasis Leeuwarden. Tussen 8:30 en 17:30 worden er dagelijks meerdere toestellen gelanceerd, wat kan leiden tot extra geluidsoverlast. Dit jaar nemen 25 studenten uit 4 landen deel aan de opleiding. Oud-burgemeester Gerard Daendels van Mil en Sint-Hubert is op 80-jarige leeftijd overleden na een verkeersongeval in Helmond. Hij botste met zijn auto tegen een vrachtwagen en overleed ter plaatse. Daendels was een gerespecteerde bestuurder in Noord-Brabant en ontving diverse onderscheidingen voor zijn maatschappelijke betrokkenheid. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: In het noorden is er sprake van veel bewolking en kans op het lichte regen of motregen. In de rest van het land schijnt de zon geregeld en daar blijft het droog. Het wordt 20 graden in het noorden en zo'n 25 graden in het zuiden. Ook morgen zijn de verschillen tussen het noorden en het zuiden groot. Later in de week slaat het weer om en wordt het overal zonnig en warm zomerweer.
1: Doe jij mee aan de Nijmeegse Vierdaagse? Omroep Land van Kuik zoekt enthousiaste deelnemers voor de 30, 40 of 50 kilometer. Van 20 tot en met 24 juli volgen we lopers uit onze regio en brengen verslag uit vanaf verschillende locaties. Meld je aan als 4DTV-loper via patrick@omroeplvc.nl.

0: decennia lang konden inwoners van de Jan van Dalstraat in Beerst de laatste dag van de Vierdaagse genieten van wandelaars die door hun straat liepen. Maar dit jaar blijft het stil. In mei besloot de gemeente de route tussen Graaf en Beerst aan te passen om de verkeersdruk binnen de dorpen te verminderen. Een domper voor velen die elk jaar naar het wandelevenement uitkijken.
1: Ik vind het bijzonder jammer dat die Vierdaagse hier niet meer doorheen komt. Je hebt twee plaatsen. Je hebt Gassel en Beers, waar altijd in het verleden de Vierdaagse altijd doorheen is gekomen. Met name de laatste dag. Je wordt aangemoedigd, de lopers. Het zijn de 40ers en de 50 kilometer lopers die daar doorheen komen. Die vanaf Gassel over de Graafse dijk lopen in deze richting van Beers. Je hebt de bewoners die daar zitten, die daar van alles aan doen. Mensen worden aangemoedigd, mensen worden getrakteerd op water. Kinderen die langs de kant met mensen meelopen.
2: Ik ga de lopers zeker missen. Ik kijk Vierdaagse van aan de weg. Maar nu ik de laatste jaren niet meer kan, dan kijk ik hier gewoon bij de raam. Dan kijken ze toch wel naar binnen toe, want mensen die beers die lopen ook mee. En die zwaaien altijd en dat is ook gezellig.
0: Ja, maar dat gaat dadelijk niet meer als de lopers niet meer door de straat komen.
2: Nee, dan kan dat niet meer. Dan kan ik niet meer zien. Kan ik ze niet meer zien. Vind ik eigenlijk wel jammer.
1: Het is een locatie waar mensen aangemoedigd worden, hè, om de laatste dag op een gegeven moment goed door te komen om binnen te komen dadelijk in Nijmegen. Ik vind het dan ook echt jammer dat de gemeente op een gegeven moment besloten heeft, zonder tussenkomst van de bewoners, om deze beslissing te nemen. Om af te wijken van het bestaande parcours op de laatste dag.
3: De veranderingen die zijn doorgevoerd op basis van de evaluatie die wij jaarlijks hebben, ook met de stichting Vierdaagse. Ook in het kader van veiligere routes. Dus op basis daarvan zijn hele kleine aanpassingen gedaan. Dat is een overleg gebeurd tussen de gemeente Land van Kuik en de stichting Vierdaagse. En dan blijkt dat sommige mensen daar heel erg teleurgesteld over zijn, omdat ze rekenen op lopers die voor hun huis voorbij komen. Ik denk dat de aanpassingen wel meevallen. Ik begrijp de teleurstelling.
1: Op het einde zit een ondernemer die heeft een kapperszaak. Nou ja, die zijn daar ook perplex. Die stonden perplex van hetgeen wat de gemeente gedaan heeft. Hè. Een ondernemer die ook op een gegeven moment zorgt voor muziek. Ook een stukje voor de binnenkomst van de mensen. Een stuk gezelligheid. Ja, dat mis je nu allemaal.
0: De gemeente heeft laten weten volgend jaar opnieuw naar de route te gaan kijken. Voor de bewoners zit er dit jaar niets anders op dan afwachten.
1: Ze weten dat het een hoop emoties heeft losgemaakt bij de bewoners. En ook afgevaardigden binnen de dorpsraad van Gassel. En ik neem aan dat het ook Beers is. Hoop ik dat ze volgend jaar wat kritischer gaan kijken naar de beslissing die ze voor dit jaar genomen hebben. En volgend jaar 2027 weer teruggaan naar de oude situatie.
4: Bij Omroep Land van Kuik hoor je deze classics en hits.

0: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: Check onze website omroeplvc.nl.
5: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Supertyfoon Bavi heeft grote schade aangericht op het eiland Rota in de Amerikaanse noordelijke Marianen. Er zijn windsnelheden tot 290 km per uur geregistreerd. Volgens de weerdienst zal het grootste deel van het eiland, dat ongeveer 1500 inwoners telt, wekenlang of zelfs langer onbewoonbaar zijn. Een van de slachtoffers die zijn omgekomen bij een auto-ongeval in het Limburgse Heibloem is voormalige boerzoektvrouwdeelnemer John Nouwen. Hij was ook raadslid voor het CDA in de gemeente Leudal. In de auto zaten 6 personen, van wie er 4 ter plaatse overleden. Nouwen deed vorig jaar mee aan het populaire tv-programma. En ik kwam vorig jaar ook al in het nieuws toen er een grote brand uitbrak in zijn kippenstal, waarbij hij 50.000 kippen verloor. Het is nog niet duidelijk waarom netbeheerder Enexis gisterochtend de stroom moest uitschakelen voor een deel van de inwoners van Tilburg en omgeving. Medewerkers in het controlecentrum zagen dat het stroomnetwerk overbelast dreigde te raken, maar de oorzaak daarvan wordt nog onderzocht. Het kan zijn dat er lokaal ineens veel stroom werd gebruikt, maar het is volgens de netbeheerder ook mogelijk dat er iets mis is gegaan met de metingen of de interpretatie daarvan. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 11 doden gevallen. 46 mensen raakten gewond. Volgens de burgemeester is een woongebouw in het noordwesten van de stad beschadigd geraakt, waardoor meerdere mensen onder het puin terechtkwamen. Ook andere gebouwen in de stad werden getroffen. Dan nog het weer. Behalve in het noorden, daar blijft het deels bewolkt, klaart het in de rest van het land verderop. Er waait een matige westenwind en de temperatuur varieert van 20 graden in het uiterste noorden, 25 in het midden en tot 28 of 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven, tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp 10 minuten vertraging. En op de A76 Geleen richting Aken, tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens 25 minuten vertraging door de grenscontroles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
8: Ja.
9: Ja.
7: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
10: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
11: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
12: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
11: Opticool uit Kuik is slim comfort, het hele jaar door.
4: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Van Kuik.
1: Agenda. De concerttour van het Vierdaagse Orkest begint op zaterdag 18 juli 2026... met het traditionele Rode Loperconcert in de Schouwburg aan de Grote Straat 62 in Kuik. Van 8 tot half 12 brengt het orkest een feestelijk jubileumprogramma ter ere van het 40-jarig bestaan. Het publiek kan rekenen op een veelzijdige avond met muziek van onder meer Queen, de Overture 1812 en de vertrouwde marsen die al jarenlang bij het orkest horen. Op dinsdag 14 juli 2026 vindt van 11:30 tot 12 een bijzondere rondleiding plaats op het landgoed De Barendonk, Milsweg 13 in Beers. Tijdens deze wandeling nemen gidsen Groeter, Gert of Liesbeth bezoekers mee door de geschiedenis van het eeuwenoude familielandgoed en de omgeving. Ook is er, wanneer het niet verhuurd is, een bezoek aan het Grote Huis mogelijk. Onderweg komen onder meer de Franse tijd en de geschiedenis van de Zuidwaterlinie aan bod.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De spoorwegovergang aan de Beerseweg in Kuik is van vrijdag 3 tot en met donderdag 9 juli afgesloten voor verkeer vanwege werkzaamheden aan de Maaslijn. Deze afsluiting in verband met de spoorverdubbeling tussen Nijmegen en Roermond leidt tot extra verkeershinder. Weggebruikers dienen rekening te houden met omleidingen en extra reistijd. Paul Verhoeven uit Kuik is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Marieke Moorman reikte de onderscheiding uit tijdens zijn afscheid als voorzitter van reddingsbrigade Erika en het 60-jarig jubileum van de vereniging. Verhoeven wordt erkend voor zijn jarenlange vrijwilligerswerk en maatschappelijke betrokkenheid. Extra F-35's van vliegbasis Volkel zijn tussen 6 en 10 juli actief voor de training van wapeninstructeurs op vliegbasis Leeuwarden. Tussen 8:30 en 17:30 worden er dagelijks meerdere toestellen gelanceerd, wat kan leiden tot extra geluidsoverlast. Dit jaar nemen 25 studenten uit 4 landen deel aan de opleiding. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Behalve in het noorden, daar blijft het deels bewolkt, klaart het in de rest van het land verderop. Er waait een matige westenwind en de temperatuur varieert van 20 graden in het uiterste noorden, 25 in het midden en tot 28 of 29 graden in het zuiden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht 5 minuten vertraging. En op de A76 Geleen richting Aken, tussen Kunderberg en de Duitse grens 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wilt bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Wat gebeurt er als je een groepje jonge kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 de tools aanreikt om een robot te programmeren en hun eigen stop-motion video te maken? Dat is het uitgangspunt van de cursus TechLab, een samenwerking tussen BiblioPlus en Kunstencentrum Louis. Het resultaat hiervan is te zien in een expositie die tot 19 juli te bewonderen is in de bibliotheek in Gaven.
1: We hebben de afgelopen 7 weken met deze kinderen gewerkt aan een expositie die je daarachter ziet. We hebben greenscreens met greenscreens gewerkt, we hebben 3D geprint, we hebben met robots gewerkt en eigenlijk

0: dat allemaal samengevoegd in een expositie waarbij ze video's hebben gemaakt. Ja, met alle spullen die we hebben gemaakt. En daar gaan ze op tentoonstellen. Ze hebben heel creatief allerlei verschillende storyboards gemaakt met verhaallijnen. Maar ja, die moet je echt even zelf komen bekijken. En ze zijn erg creatief, dus ze zijn open ter interpretatie.
1: Kun je vertellen over waar de film over gaat?
2: Ik weet het niet.
1: Weet
2: jij
1: waar de film over gaat?
2: Nee.
1: Ben je trots op de film?
2: Ja.
1: Waarom?
2: Omdat er zitten allemaal leuke dingen in.
1: En wat hebben jullie allemaal gemaakt met de 3D-printer?
3: Olaf. Nee, niet Olaf, maar Sven. Elsa en Anna.
2: Oh, ja.
3: En heel veel draken. Zelfs nog een gigantische draak. En we hadden ook nog wat unicorntjes 3D-print.
1: Waarom heb je hier aan meegedaan?
2: Want het heb superleuk geklinkt. En toen was het ook superleuk.
0: Eigenlijk hebben we heel veel verschillende manieren om nou ja, op een laagdrempelige manier met kinderen aan de gang te gaan. En ze nou ja, eigenlijk skills te leren die ze misschien normaal op school niet leren. En dat doen we dan na school op de woensdagmiddag.
1: Wat heb jij allemaal geleerd?
2: Met Dash werken. Dat is dus de robot. En met Green Screen gedaan. Dat vond ik ook wel interessant.
1: En als je later ouder bent, zou je dan nog iets meer met een film maken of met 3D-printers willen doen?
2: Ja, zeker.
1: Heb je een idee wat?
2: Nee, nog niet.
3: Met 3D-printers.
1: Waarom?
3: Want mijn vader heeft er één.
2: Twee. Ik ook.
1: Ja?
2: En onze vader heeft er twee.
1: Oh? Ja.
2: Niet één, maar twee.
4: Ik ben blij dat ik nog echt
5: dichter bij dan je denkt.
6: Het heeft ruim 10 jaar geduurd, maar de muzikale vriendschap tussen de koning van de dansscene en de grootste hitmachine ter wereld is eindelijk officieel verzilverd. Martin Garrix en Ed Sheeran vonden elkaar in een hotelkamer op Ibiza en het resultaat is een anthem dat gebouwd is voor de allergrootste stadions en de warmste festivalzomers. De akoestische gitaar ontmoet de dikke mainstage synth en geloof me, deze wil je de hele dag op herhaling zetten. En dat is ook meteen de titel, Repeat It.
5: En dit is nieuw op Omroep Land van Kaak.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
3: Omroep Land van Kuik.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Docenten slaan alarm over de werkcultuur op de Haagse Hogeschool. Volgens de docenten die anoniem willen blijven, heerst er intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. De afgelopen 2 jaar zijn bij de ombudsman van de school meer dan 100 meldingen binnengekomen. De arbeidsinspectie is vorig jaar een onderzoek begonnen naar de werkomstandigheden op de hogeschool. Supertyfoon Bavi heeft grote schade aangericht op het eiland Rota in de Amerikaanse Noordelijke Marianen. Er zijn windsnelheden tot 290 km per uur geregistreerd. Volgens de plaatselijke weersdienst zal het grootste deel van het eiland, dat ongeveer 1500 inwoners telt, wekenlang of zelfs langer onbewoonbaar zijn. Een van de slachtoffers die zijn omgekomen bij een auto-ongeluk in het Limburgse Heibloem is voormalig boerzoektvrouwdeelnemer John Nouwen. Hij was ook raadslid voor het CDA in de gemeente Leudal. In de auto zaten 6 personen, van wie er 4 ter plaatse overleden. Nouwen deed vorig jaar mee aan het populaire tv-programma en kwam ook in het nieuws toen er een grote brand uitbrak in zijn kippenstal, waarbij hij 50.000 kippen verloor. En de Australische premier Albanese heeft zijn excuses aangeboden voor een opmerking over zangeres Kylie Minogue. In een comedy-podcast werd hem gevraagd of hij haar zou willen trouwen, daten en doen. Hij reageerde eerst terughoudend, maar werd later min of meer geforceerd een uitspraak te doen. En dat kwam hem op kritiek te staan. Een parlementslid uit de oppositie noemde de opmerkingen respectloos voor vrouwen, gênant voor Australiërs en onwaardig voor het ambt van premier. Daarop bood Albanese zijn excuses aan. Dan nog het weer. Behalve in het noorden, daar blijft het deels bewolkt, klaart het in de rest van het land verderop. Er waait een matige westenwind en de temperatuur varieert van 20 graden in het uiterste noorden, 25 in het midden en tot 28 of 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder 6 kilometer langzaam rijdend verkeer. A67 Belgische grens Eindhoven tussen Eerste en knooppunt de Hocht 5 kilometer file door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
8: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
9: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
3: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
10: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
11: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
12: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
11: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Nederland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op dinsdag 14 juli 2026 vindt van 11:30 tot 12:00 een bijzondere rondleiding plaats op het landgoed De Barendonk, Milsweg 13 in Beers. Tijdens deze wandeling nemen gidsen Groeter, Gert of Liesbeth bezoekers mee door de geschiedenis van het eeuwenoude familielandgoed en de omgeving. Ook is er, wanneer het niet verhuurd is, een bezoek aan het Grote Huis mogelijk. Onderweg komen onder meer de Franse tijd en de geschiedenis van de Zuidwaterlinie aan bod. Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli 2026 staat de Losbal in Grave weer helemaal in het teken van Happen en Tappen, het Foodtruckfestival. Bezoekers kunnen genieten van zo'n 15 verschillende foodtrucks met uiteenlopende gerechten, live muziek en entertainment voor jong en oud. Het festival is gratis toegankelijk en biedt 3 dagen lang een gezellige sfeer voor het hele gezin.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De spoorwegovergang aan de Beerseweg in Kuik is van vrijdag 3 tot en met donderdag 9 juli afgesloten voor verkeer vanwege werkzaamheden aan de Maaslijn. Deze afsluiting in verband met de spoorverdubbeling tussen Nijmegen en Roermond leidt tot extra verkeershinder. Weggebruikers dienen rekening te houden met omleidingen en extra reistijd. Paul Verhoeven uit Kuik is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Marieke Moorman reikte de onderscheiding uit tijdens zijn afscheid als voorzitter van reddingsbrigade Erika en het 60-jarig jubileum van de vereniging. Verhoeven wordt erkend voor zijn jarenlange vrijwilligerswerk en maatschappelijke betrokkenheid. Extra F-35's van vliegbasis Volkel zijn tussen 6 en 10 juli actief voor de training van wapeninstructeurs op vliegbasis Leeuwarden. Tussen 8:30 en 17:30 worden er dagelijks meerdere toestellen gelanceerd, wat kan leiden tot extra geluidsoverlast. Dit jaar nemen 25 studenten uit 4 landen deel aan de opleiding. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Behalve in het noorden, daar blijft het deels bewolkt, klaart het in de rest van het land verderop. Er waait een matige westenwind en de temperatuur varieert van 20 graden in het uiterste noorden, 25 in het midden en tot 28 of 29 graden in het zuiden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven ligt er bij knooppunt Leenderheide rommel op de weg. Hierdoor heb je 40 minuten vertraging. En op de A67 Belgische grens richting Eindhoven bij knooppunt De Hocht 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is hier dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.
5: Soms hoor je een stem op de radio waarvan je denkt, hoe kan dit uit een 19-jarige komen? Shanna Spyro is de naam en ze is hard op weg om de muziekwereld op zijn kop te zetten. Vergeet de filters, vergeet de pracht en praal. Dit nummer is een eerlijke schreeuw om echte liefde in een wereld die soms een beetje te veel om de buitenkant draait. Dit is soulful, dit is rauw, dit is een stem die je niet meer gaat vergeten. Zet hem wat harder, want hier is de waanzinnige Shanna Spyro met Material Lover.
0: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

ain't no country club either.

0: Recentelijk berichtte deze omroep al over de constatering van GGD Hart voor Brabant dat 10% van de kinderen in Noordoost-Brabant overgewicht heeft en slechts 1 op de 3 kinderen voldoende beweegt. Volgens onderzoeker van het Erasmus Medisch Centrum Nienke Bodegie en adviseur gezondheidsbevordering van de GGD Anouk Jans verdienen ook alcoholgebruik en roken extra aandacht waar het op de gezondheid van kinderen aankomt. En kunnen bijvoorbeeld ook sportverenigingen in de regio er een rol in pakken. Dat bespraken zij met verslaggever Patrick Huisman in het programma Het Land aan Tafel.
1: Brabantse gezelligheid wordt toch wel heel erg met een drankje geassocieerd. En nou, gelukkig is het niet dat in die leeftijd 0 tot 11 al gedronken wordt. Maar we zien wel dat het percentage ouders dat het oké zou vinden als een kind onder de 18 drinkt, nog steeds best wel hoog is. Dat eigenlijk is niks 18 zou de norm moeten zijn.
2: Kinderen komen natuurlijk met instituties in aanraking. Mm-hmm. Sportverenigingen bijvoorbeeld. Ja. Of überhaupt clubs en verenigingen waar ze bij zitten. Wat kunnen die nou doen?
3: Ja, je ziet bijvoorbeeld ook al veel verenigingen die op de dag dat kinderen sporten geen alcohol schenken.
2: En in de kantine?
3: In de kantine, ja. En je ziet ook dat er steeds meer suikervrije dranken verkocht worden. Dus in die opzichten kunnen sportverenigingen zeker iets doen. Ja.
2: En met roken?
1: Bij het roken zien we dat het percentage ouders dat het oké zou vinden als een kind een keer experimenteert met roken bijna 20% is. Dat ligt overigens sinds kort voor vapen een stuk lager. Dus de boodschap hoe ongezond het vapen en verslavend het vapen is, is wel goed geland. Als het aan mij zou liggen, zou er een rookvrije generatie komen met een generatieverbod dat er geen tabak meer verkocht mag worden aan kinderen vanaf een bepaalde geboortejaar.
2: Ja, een beetje zoals het Verenigd Koninkrijk dat nu. Ja. Ze willen het geloof ik instellen. Ik weet niet of het al helemaal rond is. Er zijn geloof ik een heleboel bezwaren tegen. Dat is ja. Natuurlijk altijd als je zoiets. Want dat is vrij rigoureus.
1: Dat is vrij rigoureus.
2: Maar dan komt het op een gegeven moment dat op een gegeven moment niemand meer tabak mag kopen. Daar komt het in feite op neer.
1: Dat faseert langzaam uit. Ja. Ja. En ik denk dat het een heel mooie systeemaanpak kan zijn. En dat we tegelijkertijd dus in moeten zetten op de omgeving van ouders. Het goede voorbeeld geven. Niet alleen de ouders zelf, maar ook de mensen om de kinderen heen.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Het kabinet geeft de komende jaren 420 miljoen euro extra uit aan nieuwe woningen voor ouderen, meldt NOS Nieuws. Veel senioren willen verhuizen naar een kleinere, gelijkvloerse woning, maar kunnen geen geschikte plek vinden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat er vooral een tekort is aan woningen voor senioren die zorg nodig hebben en aan zogenoemde clusterwoningen. De nieuwe bouwsubsidie moet dat veranderen. De twee 15-jarige jongens die gisterochtend zijn verongelukt in het Noord-Brabantse dorp Zeeland reden na een feestje zonder toestemming in de auto van een familielid. De politie zegt dat de jongens een auto van een familielid hadden meegenomen, maar doet verder geen mededelingen over hoe het ongeluk is gebeurd. De tieners hebben vaker zonder toestemming in de auto van hun ouders gereden, vertelden vrienden aan Omroep Brabant. Docenten slaan alarm over de werkcultuur op de Haagse Hogeschool. Volgens docenten die anoniem willen blijven, heersen er intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. De afgelopen 2 jaar zijn bij de ombudsman van de school meer dan 100 meldingen binnengekomen. De arbeidsinspectie is vorig jaar een onderzoek begonnen naar de werkomstandigheden op de hogeschool. En de Australische premier Albanese heeft zijn excuses aangeboden voor een opmerking over zangeres Kylie Minogue. In een comedy podcast werd hem gevraagd of hij haar zou willen trouwen, daten en doen. Hij reageerde eerst terughoudend, maar werd later min of meer geforceerd een uitspraak te doen. En dat kwam hem op kritiek te staan. Een parlementslid uit de oppositie noemde zijn opmerkingen respectloos voor vrouwen, gênant voor Australiërs en onwaardig voor het ambt van premier. Daarop bood Albanese zijn excuses aan. Dan nog het weer. Behalve in het noorden, daar blijft het deels bewolkt, klaart het in de rest van het land verderop. Er waait een matige westenwind en de temperatuur varieert van 20 graden in het uiterste noorden, 25 in het midden en tot 28 of 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven heb je bij knooppunt Leenderheide 25 minuten vertraging door rommel op de weg. Aan de A27 Breda richting Gorkum, bij knooppunt Gorkum 5 minuten vertraging. Op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel staat bij Drunenwest een kapotte vrachtauto. Hier heb je 20 minuten vertraging. Op de A67 de Belgische grens richting Eindhoven bij knooppunt De Hocht 5 minuten op onthoud. En op de A73 Nijmegen richting Maasbracht bij Kuik 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 31280. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli 2026 staat de Losbal in Grave weer helemaal in het teken van Happen en Tappen, het Foodtruck Festival. Bezoekers kunnen genieten van zo'n 15 verschillende foodtrucks met uiteenlopende gerechten, live muziek en entertainment voor jong en oud. Het festival is gratis toegankelijk en biedt 3 dagen lang een gezellige sfeer voor het hele gezin. Op donderdag 23 juli 2026 verzorgt het Vierdaagse Orkest vanaf 19:30 een bijzonder jubileumconcert aan de Maaskade 1 in Kuik. Het orkest viert zijn 40-jarig bestaan met een programma vol bekende muziek uit de afgelopen 4 decennia. Naast geliefde klassiekers staat ook Dans Macabre in de uitvoering van Epica op het programma. Het concert duurt tot ongeveer 11:30.
1: Het is zomer in het Land van Kuik. Omroep Land van Kuik.

0: Blond van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De spoorwegovergang aan de Beerseweg in Kuik is van vrijdag 3 tot en met donderdag 9 juli afgesloten voor verkeer vanwege werkzaamheden aan de Maaslijn. Deze afsluiting in verband met de spoorverdubbeling tussen Nijmegen en Roermond leidt tot extra verkeershinder. Weggebruikers dienen rekening te houden met omleidingen en extra reistijd. Paul Verhoeven uit Kuik is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Marieke Moorman reikte de onderscheiding uit tijdens zijn afscheid als voorzitter van reddingsbrigade Erika en het 60-jarig jubileum van de vereniging. Verhoeven wordt erkend voor zijn jarenlange vrijwilligerswerk en maatschappelijke betrokkenheid. Extra F-35's van vliegbasis Volkel zijn tussen 6 en 10 juli actief voor de training van wapeninstructeurs op vliegbasis Leeuwarden. Tussen 8:30 en 17:30 worden er dagelijks meerdere toestellen gelanceerd, wat kan leiden tot extra geluidsoverlast. Dit jaar nemen 25 studenten uit 4 landen deel aan de opleiding. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Behalve in het noorden, daar blijft het deels bewolkt, klaart het in de rest van het land verderop. Er waait een matige westenwind en de temperatuur varieert van 20 graden in het uiterste noorden, 25 in het midden en tot 28 of 29 graden in het zuiden.
3: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik en ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: van vlees en bloed, een druppel in de oceaan. Ik ga ten onder in de golven.
1: Voel de zomer, hoor de zomer. Omroep Land van Kuik.

0: decennia lang konden inwoners van de Jan van Daalstraat in Beerst de laatste dag van de Vierdaagse genieten van wandelaars die door hun straat liepen. Maar dit jaar blijft het stil. In mei besloot de gemeente de route tussen Grave en Beerst aan te passen om de verkeersdruk binnen de dorpen te verminderen. Een domper voor velen die elk jaar naar het wandelevenement uitkijken.
1: Ik vind het bijzonder jammer dat die Vierdaagse hier niet meer doorheen komt. Je hebt twee plaatsen.

0: niet meer hadden, dan kan ik niet meer zien. Kan ik ze niet meer zien. Vind ik eigenlijk wel jammer.
1: Het is een locatie waar mensen aangemoedigd worden, hè, om de laatste dag op een gegeven moment goed door te komen, om binnen te komen dadelijk in Nijmegen. Ik vind het dan ook echt jammer dat de gemeente op een gegeven moment besloten heeft, zonder tussenkomst van de bewoners, om deze beslissing te nemen. Om af te wijken van het bestaande parcours op de laatste dag.
2: De veranderingen die zijn doorgevoerd op basis van de evaluatie die wij jaarlijks hebben, ook met de stichting Vierdaagse, ook in het kader van veiligere routes. Dus op basis daarvan zijn hele kleine aanpassingen gedaan. Dat is een overleg gebeurd tussen de gemeente Land van Kuik en de stichting Vierdaagse. En dan blijkt dat sommige mensen daar heel erg teleurgesteld over zijn, omdat ze rekenen op lopers die voor hun huis voorbij komen. Ik denk dat de aanpassingen wel meevallen. Ik begrijp de teleurstelling.
1: Op het einde zit een ondernemer die heeft een kapperszaak. Nou ja, die zijn daar ook perplex. Die stonden perplex van hetgeen wat de gemeente gedaan heeft. Hè. Een ondernemer die ook op een gegeven moment zorgt voor muziek. Ook een stukje voor de binnenkomst van de mensen. Een stuk gezelligheid. Ja, dat mis je nu allemaal.
3: De gemeente heeft laten weten volgend jaar opnieuw naar de route te gaan kijken. Voor de bewoners zit er dit jaar niets anders op dan afwachten.
1: Ze weten dat het een hoop emoties heeft losgemaakt bij de bewoners. En ook afgevaardigden binnen de dorpsraad van Gassel. En ik neem aan dat het ook Beers is. Hoop ik dat ze volgend jaar wat kritischer gaan kijken naar de beslissing die ze voor dit jaar genomen hebben. En volgend jaar 2027 weer teruggaan naar de oude situatie.

0: terras, oprit Vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
1: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen. Verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Hamas is bereid afstand te doen van de bestuurlijke controle over de Gazastrook. Dat heeft een woordvoerder van de beweging op een persconferentie gezegd. Hamas vocht de afgelopen jaren een bloedige oorlog uit met Israël. Het vertrek van Hamas moet de weg vrijmaken voor de komst van technocratische bestuurders, zoals afgesproken in het vredesplan van president Trump. Deze stap wordt gezien als een volgende stap in het vredesproces. Het kabinet geeft de komende jaren 420 miljoen euro extra uit aan nieuwe woningen voor ouderen. Veel senioren willen verhuizen naar een kleinere, gelijkvloerse woning, maar kunnen geen geschikte plek vinden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat er vooral een tekort is aan woningen voor senioren die zorg nodig hebben en aan zogenoemde clusterwoning. De nieuwe bouwsubsidie moet dat veranderen. De twee jongens van 15 die gisterochtend zijn verongelukt in het Noord-Brabantse dorp Zeeland reden na een feestje zonder toestemming in de auto van een familielid. De politie zegt dat de jongens een auto van een familielid hadden meegenomen, maar doet verder geen mededelingen over hoe het ongeluk is gebeurd. De tieners hebben vaker zonder toestemming in de auto van hun ouders gereden, vertelden vrienden aan Omroep Brabant. En de UEFA heeft ernstige kritiek op de FIFA. De bond begrijpt niets van het besluit om de schorsing van de Amerikaanse smid Folarin Balogun op het WK op te schorten. Volgens diverse media heeft president Trump zich met de zaak bemoeid en meermaals met FIFA-voorzitter Infantino getelefoneerd. De 25-jarige Balogun kan door het besluit in de achtste finale spelen tegen België. De FIFA heeft een grens overschreden, zegt de UEFA. Dan nog het weer. Behalve in het noorden, daar blijft het deels bewolkt, klaart het in de rest van het land verderop. Er waait een matige westenwind en de temperatuur varieert van 20 graden in het uiterste noorden, 25 in het midden en tot 28 of 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
7: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
8: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Wie graag op zoek gaat naar bijzondere koopjes, kan op zondag 19 juli 2026 terecht op het Kerkplein 6 in Beuge. Van 9 tot 3 organiseert het Sint Antonius, Sint Sebastianus en Heilige Sacramentschilder Beuge daar een grote kofferbakverkoop. Verkopers bieden een gevarieerd assortiment aan, variërend van speelgoed en bloemen tot auto-onderdelen, antieke en allerlei tweedehands spullen. De concerttour van het Vierdaagse Orkest begint op zaterdag 18 juli 2026 met het traditionele Rode Loperconcert in de Schouwburg aan de Grote Straat 62 in Kuik. Van 8 tot half 12 brengt het orkest een feestelijk jubileumprogramma ter ere van het 40-jarig bestaan. Het publiek kan rekenen op een veelzijdige avond met muziek van onder meer Queen, de Overture 1812 en de vertrouwde marsen die al jarenlang bij het orkest horen.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De Speergroep in Grave werkt aan de toekomst van de binnenstad na het vertrek van Albert Heijn. Vastgoedgroep Grave, samen met de gemeente en andere partijen, zoekt naar nieuwe ondernemers voor de supermarktlocatie en omliggende panden. Ondernemers en inwoners worden uitgenodigd om mee te denken over de invullingen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Luc Beumer, bedrijfsmakelaars. De spoorwegovergang aan de Beerseweg in Kuik is van vrijdag 3 tot en met donderdag 9 juli afgesloten voor verkeer vanwege werkzaamheden aan de Maaslijn. Deze afsluiting in verband met de spoorverdubbeling tussen Nijmegen en Roermond leidt tot extra verkeershinder. Weggebruikers dienen rekening te houden met omleidingen en extra reistijd. Paul Verhoeven uit Kuik is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Marieke Moorman reikte de onderscheiding uit tijdens zijn afscheid als voorzitter van reddingsbrigade Erika en het 60-jarig jubileum van de vereniging. Verhoeven wordt erkend voor zijn jarenlange vrijwilligerswerk en maatschappelijke betrokkenheid. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Behalve in het noorden, daar blijft het deels bewolkt, klaart het in de rest van het land verderop. Er waait een matige westenwind en de temperatuur varieert van 20 graden in het uiterste noorden, 25 in het midden en tot 28 of 29 graden in het zuiden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land 60 kilometer file bij elkaar. De meeste vertraging heb je op de volgende wegen. A16 Rotterdam-Breda bij de Moerdijkbrug 9 kilometer file en een half uur oponthoud. A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam bij Niemandsdorp een kwartier vertraging. Op de andere kant op bij knooppunt Hellegatsplein richting Bergen-op-Zoom op de A29 een kwartiertje oponthoud. En een half uur tijdsverlies door een kapotte auto op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Linnen de kop van 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Doe jij mee aan de Nijmeegse Vierdaagse? Omroep Land van Kuik zoekt enthousiaste deelnemers voor de 30, 40 of 50 kilometer. Van 20 tot en met 24 juli volgen we lopers uit onze regio en brengen verslag uit vanaf verschillende locaties. Meld je aan als 4DTV-loper via patrick@omroeplvc.nl.

0: gebeurt er als je een groepje jonge kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 de tools aanreikt om een robot te programmeren en hun eigen stop-motion video te maken? Dat is het uitgangspunt van de cursus TechLab, een samenwerking tussen BiblioPlus en Kunstencentrum Louis. Het resultaat hiervan is te zien in een expositie die tot 19 juli te bewonderen is in de bibliotheek in Grave.
1: We hebben de afgelopen 7 weken met deze kinderen gewerkt aan een expositie die je daarachter ziet. We hebben greenscreens met greenscreens gewerkt, we hebben 3D geprint, we hebben met robots gewerkt. En eigenlijk hebben we dat allemaal samengevoegd in een expositie waarbij ze video's hebben gemaakt. Ja, met alle spullen die we hebben gemaakt en daar gaan ze op tentoonstellen. Ze zijn heel creatief, allerlei verschillende stories.

0: boord gemaakt met verhaallijnen. Maar ja, die moet je echt even zelf komen bekijken. En ze zijn erg creatief, dus ze zijn open ter interpretatie.
1: Kun je vertellen over waar de film over gaat?
2: Ik weet het niet.
1: Weet jij waar de film over gaat?
2: Nee.
1: Ben je trots op de film?
2: Ja.
1: Waarom?
2: Omdat er zitten allemaal leuke dingen in.
1: En wat hebben jullie allemaal gemaakt met de 3D-printer?
3: Olaf. Nee, niet Olaf, maar Sven. Elsa en Anna.
2: Oh, ja.
3: En heel veel draken. Zelfs nog een gigantische draak. En we hadden ook nog wat unicorntjes 3D-print.
1: Waarom heb je hier aan meegedaan?
2: Want het heb superleuk geklinkt. En toen was het ook superleuk.
0: Eigenlijk hebben we heel veel verschillende manieren om op een laagdrempelige manier met kinderen aan de gang te gaan. En ze eigenlijk skills te leren die ze misschien normaal op school niet leren. En dat doen we dan na school op de woensdagmiddag.
1: Wat heb jij allemaal geleerd?
2: Met Dash werken. Dat is dus de robot. En met Green Screen gedaan. Dat vond ik ook wel interessant.
1: En als je later ouder bent, zou je dan nog iets meer met een film maken of met 3D-printers willen doen?
2: Ja, zeker.
1: Heb je een idee wat?
2: Nee, nog niet.
3: Met 3D-printers.
1: Waarom?
3: Want mijn vader heeft er één.
2: Twee. Ik ook.
1: Ja?
2: En onze vader heeft er twee.
1: Oh?
2: Niet één, maar twee.
4: Ik ben blij dat ik dat echt niet die opschilde opent.
5: En dit is nieuwe muziek op Omroep Land van Kuik.
6: Iedereen heeft een grens en als die eenmaal is overschreden, is er simpelweg geen weg meer terug. Bente start de klok op haar nieuwste single. Geen loze beloftes meer, geen excuses. Het is tijd om de knoop door te hakken en dat verpakt ze in een heerlijke, frisse nederpop-track die direct onder je huid kruipt. Voor iedereen die vandaag besluit om voor zichzelf te kiezen. De teller loopt, dit is Bente met 3, 2, 1.

0: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
5: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
6: Dichterbij dan je denkt.
7: Check onze website omroeplvc.nl.
8: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Hamas is bereid afstand te doen van de bestuurlijke controle over de Gazastrook. Dat heeft een woordvoerder van de beweging op een persconferentie gezegd. Hamas vocht de afgelopen jaren een bloedige oorlog uit met Israël. Het vertrek van Hamas moet de weg vrijmaken voor de komst van technocratische bestuurders, zoals afgesproken in het vredesplan van president Trump. Deze stap wordt gezien als een volgende in het vredesproces. Het kabinet geeft de komende jaren 420 miljoen euro extra uit aan nieuwe woningen voor ouderen. Veel senioren willen verhuizen naar een kleinere, gelijkvloerse woning, maar kunnen geen geschikte plek vinden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat er vooral een tekort is aan woningen voor senioren die zorg nodig hebben en aan zogenoemde clusterwoningen. UEFA heeft ernstige kritiek op de FIFA. De bond begrijpt niets van het besluit om de schorsing van de Amerikaanse spits Oralin Balogun op het WK op te schorten. De FIFA heeft een grens overschreden, zegt de UEFA. Volgens diverse media heeft president Trump zich met de zaak bemoeid en meermaals met FIFA-voorzitter Infantino getelefoneerd. Balogun kan door het besluit in de achtste finale spelen tegen België, morgen nacht om 2:00 Nederlandse tijd. En koning Willem-Alexander en zijn gezin vieren Koningsdag op 27 volgend jaar in Lelystad. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. Het is de eerste keer dat de koning zijn verjaardag viert in Flevoland. Zijn moeder deed al eerder. In 2006 bezocht ze Zeewolde en Almere. 2027 is ook de 60ste verjaardag van Lelystad. In 1967 gingen daar de eerste bewoners wonen. Dan nog het weer. Behalve in het noorden, daar blijft het deels bewolkt, klauwt het in de rest van het land verderop. Er waait een matige westenwind en de temperatuur varieert van 20 graden in het uiterste noorden, 25 in het midden en tot 28 of 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer in onze regio op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Kwartier vertraging bij Zaltbommel. A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Klaverpolder. Een kop van 17 kilometer file vanaf knooppunt Ridderkerk. 20 minuten vertraging. A17 Roosendaal-Dordrecht bij Klaverpolder. 10 minuten vertraging door die file op de A16. 20 minuten vertraging op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij Oosterhout. Dan is de A29 ter hoogte van de Heinenoordtunnel dicht vanuit Bergen op Zoom naar Rotterdam. Er staat te hoog vrachtwagen voor de tunnel. Hou rekening met een kwartier vertraging. Op de N62 Belgisch grens Borselen bij Hoek 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. Na een ongeluk is daar de afrit dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
10: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
11: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
12: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
13: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
7: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land
14: van Kuik. Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LVC.

0: was toch wel even geleden dat ik een ABBA-plaatje had gedraaid. Dus ik denk, ja, het moest er maar weer eens een keertje van komen. Dancing Queen werd destijds geschreven voor de toenmalige kroonprinses, die toen nog koningin moest gaan worden van Zweden natuurlijk. En terwijl ABBA een liedje schreef voor het Zweedse koningshuis, besloot onze koning Willem-Alexander en koningin Maxima om komende Koningsdag te gaan vieren in Lelystad. Ja, dat zou je natuurlijk kunnen doen, hè. Ja, ik zou zeggen, ben je er wel eens geweest trouwens? Het is echt een lelijke stad, hoor. Verschrikkelijk. Bestaat er ook zoiets als uitpolderen, vraag ik me dan af. Maar goed, goedemiddag, welkom bij een nieuwe aflevering van Afslag LVC. Het is vandaag 6 juli 2026, het is maandag. En veel mensen zijn al aan hun vakantie begonnen. Dus als jij daar ook al mee bezig bent, als jij ook al onderweg bent naar jouw vakantiebestemming, dan wens ik je een goede reis en geniet van de vakantie. En ik hoop dat je ons hebt meegenomen in de app of gewoon op DAB+. Als je in Nederland op vakantie gaat, dat kan natuurlijk ook als je een beetje in de regio blijft, hè. En anders gewoon wereldwijd via internet. Dan kan je gewoon gezellig naar onze muziek luisteren en meedoen met Afslag LVC. Want wat gaan we doen in de komende episode, hè? Nou, we gaan in ieder geval naar het streeknieuws kijken. Ik heb ook nog behoorlijk wat verkeersinformatie al trouwens. Het is best wel druk onderweg rondom het land van Kuik. Dat komt zo meteen al voorbij. En op andere momenten in de show natuurlijk ook. Verder kijken we in de agenda van het land van Kuik. Want er is voldoende te doen ook de komende periode. Dus genoeg dingen waar jij je kan gaan vermaken rondom het land van Kuik. En verder hebben we natuurlijk ook nog de beurs om 17:50. Want er wordt ook weer gehandeld. Dus wie weet heb je wel wat verdiend, hè? Zou zomaar kunnen. Maar eerst maar even een muziekje. Welkom in de show.
1: Jan Beben. Loodst je door de files.
2: En snel naar huis.
1: Dit is Afslag LVC.

0: ze zijn begonnen hoor, de zomerhits. Je hoort het wel, Ivana Spanja en Call Me, zo heette deze plaat. En deze Ivana Spanja, die kent natuurlijk ook van Fun Fun en Hot Cold. En ze schreef nog mee aan muziek voor talloze andere artiesten in de Italo disco scene. Ja, ze stond trouwens ook aan de wieg van Baby's Gang, weet je wel. Dat was dat groepje schoolmeiden die toen wat hitjes hadden ook. Kan ik ook alweer eens wat van draaien trouwens, dat is misschien wel leuk. Maar eerst gaan we even kijken naar de verkeerssituatie, want die hebben we natuurlijk ook gewoon voor je. En ik zei het al, er is nogal wat loos rondom het land van Kuik. Op de A12, daar heb je 2 kilometer stilstaand verkeer. Zoals gebruikelijk, hè, tussen knooppunt Oud-Dijk en de grensovergang met Duitsland. En op de A50 heb je 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. 6 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. Ik moest even kijken waar we gebleven waren. En op de A59, daar heb je dan 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen 's-Hertogenbosch, Maaspoort en afrit Engelen. En op de A73, daar heb ik ook al een aantal meldingen. 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ewijk en afrit Beuningen. 5 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Rijkenvoort en afrit Vierlingsbeek. En 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en afrit Nijmegen.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @ omroep

0: Catherine Ferry, hè? Een Franstalig plaatje in het kader van de Tour. Die is begonnen natuurlijk met Un, deux, trois. En dit ging eigenlijk ook alweer over de eenzame fietser in dit geval. Je hebt geluisterd naar Jimmy van Boudewijn de Groot. En nou ben ik best wel van de liedjes van Boudewijn de Groot op zich. Die zijn best leuk om naar te luisteren. Spreek ook allerlei maatschappelijke thema's, snijden ze aan, zeg maar. Maar dan vond ik dit toch een iets minder... Een iets mindere, zeg maar. Dus ook wel hele bekende van hem. En zeker ook bij het grote publiek. Maar hij heeft echt wel meer maatschappijkritische nummers. En persoonlijk ben ik daar toch wat meer van. Maar goed, dat is ook mijn mening, hè. Wat gaan we verder nog doen trouwens in deze show? We gaan ook nog aandacht besteden aan een overleden artiest. Dat komt ook nog voorbij. En natuurlijk van het weekend helaas ook ons ontvallen. Gerard Daendels, de voormalig burgemeester van Milde Sint-Hubert. En daar hebben we rond 4:50 eventjes een redactioneel item over. Want Toon Ermers, voormalig wethouder, die sprak eventjes met hem. Dus die spreekt over hem, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Goed, dat zo meteen. Dat doen we dus rond 4:50. Maar eerst gaan we eventjes nu naar de agenda van het Land van Kuik. Want die staat ook voor je klaar. Ja.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda. Op dinsdag 14 juli 2026 vindt van 11:30 tot 12:00 een bijzondere rondleiding plaats op het landgoed De Barendonk, Milsweg 13 in Beers. Tijdens deze wandeling nemen gidsen Groeter, Gert of Liesbeth bezoekers mee door de geschiedenis van het eeuwenoude familielandgoed en de omgeving. Ook is er, wanneer het niet verhuurd is, een bezoek aan het Grote Huis mogelijk. Onderweg komen onder meer de Franse tijd en de geschiedenis van de Zuidwaterlinie aan bod. Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli 2026 staat de Losbal in Grave weer helemaal in het teken van Happen en Tappen, het Foodtruckfestival. Bezoekers kunnen genieten van zo'n 15 verschillende foodtrucks met uiteenlopende gerechten, live muziek en entertainment voor jong en oud. Het festival is gratis toegankelijk en biedt 3 dagen lang een gezellige sfeer voor het hele gezin.
3: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

op je radio met Breakfast in America. Je weet, dat is dat continent waar ze nu op dit moment zo'n beetje massaal aan het ontwaken en aan het ontbijten zijn. En dat is tevens dat continent waar de president met de voetbalbaas contact opneemt om de rode kaart van de Amerikaanse spits in te trekken, zodat hij alsnog in de volgende wedstrijd mee kan spelen. Ja, everybody wants to rule the world. En ik moet zeggen dat het Trump toch wel aardig is gelukt. En Infantino erbij en Christine Lagarde binnenkort ook, want die wordt namelijk baas van dat WEF, het World Economic Forum. En wie weet dan wat er voor ons Rob Jetten nog wel op het programma staat. Hè? Je weet het nooit, je never kent el. Zometeen trouwens tijd voor het streeknieuws van 4:30. Dat komt er ook al aan.

0: voor Veers op je radio. En everybody wants to rule the world. Zometeen door met The Power of Love van Huey Lewis. En de nieuws die komt eraan. En verder hebben we nog een overleden artiest waar we nog even aandacht aan gaan besteden. Michael Jackson zit nog in het vat. Daar komt hij zo ook meteen uit. Maar eerst het streeknieuws.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De Speergroep in Graven werkt aan de toekomst van de binnenstad na het vertrek van Albert Heijn. Vastgoedgroep Graven, samen met de gemeente en andere partijen, zoekt naar nieuwe ondernemers voor de supermarktlocatie en omliggende panden. Ondernemers en inwoners worden uitgenodigd om mee te denken over de invullingen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Luc Beumer, bedrijfsmakelaars. De spoorwegovergang aan de Beerseweg in Kuik is van vrijdag 3 tot en met donderdag 9 juli afgesloten voor verkeer vanwege werkzaamheden aan de Maaslijn. Deze afsluiting in verband met de spoorverdubbeling tussen Nijmegen en Roermond leidt tot extra verkeershinder. Weggebruikers dienen rekening te houden met omleidingen en extra reistijd. Paul Verhoeven uit Kuik is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Marieke Moorman reikte de onderscheiding uit tijdens zijn afscheid als voorzitter van reddingsbrigade Erika en het 60-jarig jubileum van de vereniging. Verhoeven wordt erkend voor zijn jarenlange vrijwilligerswerk en maatschappelijke betrokkenheid. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Behalve in het noorden, daar blijft het deels bewolkt, klaart het in de rest van het land verderop. Er waait een matige westenwind en de temperatuur varieert van 20 graden in het uiterste noorden, 25 in het midden en tot 28 of 29 graden in het zuiden.
0: In Graven op dit moment 27,8 graden. Goed, we gaan even kijken naar het verkeer op de A12. Daar heb je 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oudijk en de grensovergang met Duitsland. En dan op de A50 2 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Eerde en afrit Sint-Oederode. 6 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Veghel Noord en afrit Eerde. 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. En 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En nog 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Grijshoort en de Rijnbrug. Dan de A59. Daar heb je 3 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Empel en afrit Engelen. Dan op de A73 2 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Nijmegen-Dukenburg en afrit Malden. 6 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Rijkenvoort en afrit Vierlingsbeek. En dat zijn ze voor nu.
4: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.
1: Dichterbij dan je denkt.

Power of Love van Huey Lewis en de News, mensen. En deze band die ken je ook van I Want a New Drug. En dan denk je van, wat is dat voor een plaat? Dat was die plaat die heel erg veel leek op de titelsong van Ghostbusters van Ray Parker Jr. Maar, lieve mensen, Huey Lewis en de News die was eerder. Er is toen een hoop gezeik over geweest in die tijd met de filmmakers en met Ray Parker Jr. En uiteindelijk zijn ze er met een schikking wel uitgekomen, zeg maar. Dat dan weer wel. Maar Huey Lewis en de News met I Want a New Drug was eerder. Die gaan we binnenkort ook alweer een keertje draaien. Is wel een keer leuk om dat soort plaat af en toe eens te laten terugkomen in de show. Ja, dan wat minder prettig nieuws. Recent werd bekend dat John Diamond, of eigenlijk moet ik zeggen John Beaky Diamond van Dave D, Dozy, Beaky, Mick en Titch. Je weet wel, de favoriete band van Herman van Gaal recent is overleden. John Diamond werd 81 jaar en hij was de zanger en de gitarist van de band. En hij was eigenlijk het enige nog actieve bandlid uit de originele bezetting. Nou ja, ze hadden natuurlijk in de tweede helft van de jaren 60 heel veel grote hits. En daar ga ik er nu in ieder geval eentje van draaien voor je, om eventjes je geheugen weer op te frissen wie dat ook weer waren. Hier zijn Dave D, Dozy, Beaky, Mick en Titch. Wat mij betreft wel met een van mijn favorieten, of eigenlijk mijn favoriet, The Legend of Xanadu.

0: Michael Jackson met zijn Earth Song hier in Afslag LVC, mensen. En daarvoor hadden we Dave D, Dozy Beaky, Mick en Titch met The Legend of Xanadu. Zometeen gaan we het langzamerhand weer eens wat vrolijker aan doen ook, hè? Want daar hebben we het al gehad over een overleden bandlid. Het ging over alle ellende in onze natuur. En dan wordt het toch wel eens een keer tijd. Oh, over geld kunnen we het zo ook nog even hebben met Simply Red en Money's Too Tight to Mention. Dat is misschien nog wel leuk, die komt er zo nog aan. Eerst even het verkeer, mensen. Op de A12, daar heb je tussen knooppunt Oudijk en de grensovergang met Duitsland 2 kilometer stilstaand verkeer, zoals gebruikelijk. En op de A50 2 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen de Julian Ewaldbrug en afrit Sint-Oederode. En 4 kilometer stilstaand verkeer tussen Ravenstein en afrit Os-Oost. 10 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen knooppunt Valburg en de Maasbrug. En dan de A59, daar heb je 1 kilometer stilstaand verkeer op de verbindingsweg A59 vanuit 's-Hertogenbosch. En 2 kilometer stilstaand verkeer tussen 's-Hertogenbosch, Maaspoort en afrit Engelen. En 3 kilometer stilstaand verkeer tussen Rosmalen-Oost en knooppunt Hintham. Dan de A73 nog. Daar heb je 4 kilometer stilstaand verkeer tussen Nijmegen en afrit Malden. En 3 kilometer stilstaand verkeer tussen Boksmeer en afrit Vierlingsbeek. En dat zijn ze voor nu.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Simply Red, Money's Too Tight to Mention. Dat gaan we straks allemaal meemaken als we om 5:50 zo'n beetje naar de beurs gaan kijken. Want dat moeten we natuurlijk ook nog doen in het programma. En verder hebben we straks ook nog meer streeknieuws. En de agenda komt nog een keertje voorbij. En we gaan je nog op de hoogte houden van het verkeer rondom het land van Kuik. Maar eerst gaan we nog eventjes naar een redactioneel item. En dat heeft te maken met het overlijden afgelopen weekend van oud-burgemeester van Wil en Sint-Hubert, burgemeester Daendels.
1: Afgelopen zaterdag overleed oud-burgemeester van Mil en Sint-Hubert Gerard Daendels bij een ernstig verkeersongeluk. Daendels was van 1992 tot 2000 burgemeester van Mil en Sint-Hubert. Toon Ermers uit Langeboom was destijds wethouder en werkte samen met Daendels.
2: Ik kende hem vanaf de tijd dat hij benoemd werd tot burgemeester in 1992. Toen zat ik in de benoemingscommissie. We zijn toen bij elkaar gekomen in Venlo en daar heeft hij dus zijn sollicitatiegesprek gehad. En dat verliep zo goed dat hij voorgedragen werd voor benoeming.
1: Wat voor een man was het?
2: Nou, het was een zeer joviale man. Hij hield wel van een pilsje. En hij was zeer makkelijk in de omgang met mensen. Hij bezocht ook vrijwel overal festiviteiten of jubilea die er in de gemeente waren, samen met zijn vrouw Paula, waren ze graag geziene gasten overal.
1: En als persoon om mee samen te werken?
2: Het was echt een dossiervreter, zoals ze dat wel eens ooit noemen. Dus in de zaterdag en zondag dan zat hij nog vaak op het gemeentehuis om dossiers door te kijken. Dus je moest in de tijd dat ik toen wethouder was en we hadden alle dossiers te bespreken, ja, moest je die goed bestuderen. Dat was alleen eigenlijk maar plezierig. Want dan spreek je over de inhoud en kun je goede afwegingen maken. Maar het was een man die zich graag overal mee bemoeide. Dus niet alleen zijn eigen portefeuille, maar ook met andere portefeuilles. Daar bemoeide hij zich altijd wel in de positieve zin. Nee. Maar hij liet de beslissingen uiteindelijk dus toch aan de betreffende wethouder. Hij dacht wel mee, weet je.
1: Nou, wat zijn nou belangrijke momenten geweest of belangrijke dossiers waar hij mee te maken heeft gekregen in zijn periode hier in
2: Nou, wat veel tijd gekost heeft, dat was het Juliana Sportpark. Dat moest verlegd worden van helemaal richting Sint-Hubert naar de andere kant van Mil. En daar moet een nieuwe accommodatie bij verschijnen. En dat heeft heel veel tijd en overleg gekost met de verenigingen. Dat was zijn portefeuille ook. En daar heeft hij zich intens mee bemoeid. Dat is wel, denk ik, in zijn periode een van de hoogtepunten geweest van zijn burgemeesterschap.
1: En zijn vertrek hier, hoe ging dat?
2: Dat is geweest in 2000. Toen kregen we bericht dat hij benoemd was als burgemeester in Deurne. Hij was gespecialiseerd op het terrein van landbouw. En Deurne was een grote plattelandsgemeente met veel agrariërs. Dus vandaar dat het een van de redenen waarschijnlijk geweest is dat ze hem hebben gekozen om daar burgemeester te worden.
1: Heeft u hem daarna nog gesproken?
2: Ja, ieder jaar of vaker per jaar. Ik heb hem 14 dagen geleden nog aan de telefoon gehad. We kwamen ieder jaar nog met het oude college, zoals we dat noemden, bij elkaar voor een etentje. En op tussendoor zagen we elkaar nog regelmatig.
1: Dan zal het bericht van afgelopen zaterdag wel extra hard aangekomen zijn.
2: Ja, zeker. Wij waren met de heemkundekring in Erp, in een museum. Waren we op excursie. En daar kreeg ik een telefoontje van de oud-gemeentesecretaris Jan Bouwman. Dat bij een tragisch ongeval de burgemeester was om het leven gekomen. Ja, dat grijp je wel aan, omdat je die man zo goed kent en ook daarna nog steeds intensieve contacten met hem hebt gehad.
0: Je hoorde Dion van Alem in gesprek met Toon Ermers. En zij memoreerden de recentelijk overleden oud-burgemeester van Mil en Sint-Hubert, Gerard Daendels.
3: Nou. Waar je ook bent, Omroep Land van Kaak is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kaak.
0: Ja, je kan zeker op de hoogte blijven, want aan de andere kant van vijven gaan we verder met het tweede deel van Afslag LVC. Dus zometeen na de boodschappen en het nieuws van 5 uur... dan ben ik er gewoon nog een keertje, nog een uurtje met Afslag LVC. Tot die tijd, klankcarousel. Kijk dat nog, zo'n bromtol van vroeger.

uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De Belgische voetbalbond KBVB heeft van de FIFA te horen gekregen dat een beroep tegen het opheffen van de schorsing van Folarin Balogun niet ontvankelijk wordt verklaard. Eerder uitte de UEFA ernstige kritiek op de FIFA. De bond begrijpt niets van het besluit om de schorsing van de Amerikaanse spits op het WK op te schorten. De FIFA heeft een grens overschreden, zegt de UEFA. Balogun kan door het besluit in de achtste finale spelen tegen België vannacht om 2 uur Nederlandse tijd. Hamas is bereid afstand te doen van de bestuurlijke controle over de Gazastrook. Dat heeft een woordvoerder van de beweging op een persconferentie gezegd vandaag. Hamas vocht de afgelopen jaren een bloedige oorlog uit met Israël. Het vertrek van Hamas moet de weg vrijmaken voor de komst van technocratische bestuurders, zoals afgesproken in het vredesplan van president Trump. Deze stap wordt gezien als een volgende in het vredesproces. Het kabinet geeft de komende jaren 420 miljoen euro extra uit aan nieuwe woningen voor ouderen. Veel senioren willen verhuizen naar een kleinere, gelijkvloerse woning, maar kunnen geen geschikte plek vinden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat er vooral een tekort is aan woningen voor senioren die zorg nodig hebben en aan zogenoemde clusterwoningen. En koning Willem-Alexander en zijn gezin vieren Koningsdag op 27 april volgend jaar in Lelystad. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. Het is de eerste keer dat de koning zijn verjaardag viert in Flevoland. Zijn moeder deed dat al eerder. In 2006 bezocht zij Zeewolde en Almere. 2027 is ook de 60ste verjaardag van Lelystad. In 1967 gingen de eerste bewoners er wonen. En dan nog het weer. Vanavond is het in grote delen van het land tot zonsondergang vrij zonnig. De temperatuur varieert van 18 graden in het noorden tot lokaal nog 25 in Zuid-Nederland bij een matige westenwind. Vannacht is het droog met wat bewolking. De minima komen uit tussen 15 en 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land 188 kilometer file op de snelwegen. Op de A2 Eindhoven-Utrecht een half uur vertraging voor knooppunt Tempel. Vanaf afrit Sint-Michielsgestel kom je daar in 8 kilometer file. Half uur vertraging op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht bij Baardenburg. Daar nog eens 17 kilometer langzaam rijden. En op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch voor Zaltbommel 11 kilometer met een kwartier vertraging. Op de A16 Rotterdam-Breda voor knooppunt Klaverpolder, dik 20 minuten oponthoud. Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum file bij knooppunt Gorkum, 7 kilometer. Vanaf Nieuwendijk doe je er 20 minuten langer over. En 20 minuten vertraging op de N285 Klundert-Breda bij Zevenberg, 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
4: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-31280. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
3: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
5: Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LVC.

0: ongetwijfeld de allergrootste hit van de Eurythmics. Want je hoort hem nog steeds terug in TikTok-filmpjes. Komt hij ook zelfs voorbij. Je kinderen komen naar je toe van... Hey pap, wat een vette plaat. Ja, dat klopt, dat weet ik. Vroeger was alles beter. Eurythmics en Sweet Dreams are made of this. Ja, dat is inderdaad het geval. En someone to abuse you and someone to be... abused. Ja, dat kan allemaal, zeg dat swing. Goed, welkom in het tweede deel van Afslag LVC hier bij Omroep Land van Kuik. Het is vandaag maandag, het is vandaag 6 juli 2026. En ja, voor velen is al de vakantie begonnen. Dus als jij toevallig onderweg bent om naar jouw vakantiebestemming te reizen... dan wens ik je heel veel plezier, hele fijne vakantie. Let ook tijdens je vakantie een beetje op het verkeer. Hè? Dat je niet ergens in een file terechtkomt. En als je toevallig echt helemaal naar het zuiden ook nog gaat... met name Zuid-Europa, hè? Neem genoeg te drinken. Mee onderweg. Dat je, mocht je langs de kant van de weg komen staan en er is niet meteen 1, 2, 3 wegenwacht beschikbaar, dat je dan wel wat te drinken hebt. Dat je in ieder geval vocht tot je neemt en dat soort dingen. En zakjes met pinda's en dat soort dingen. Dat kan ook wel helpen voor de zoute toevoering zo hier en daar. Goed, wat gaan we verder nog doen naast deze nuttige tips? We gaan nog straks naar het verkeer kijken rondom het Land van Kuik. We kijken ook nog in de agenda van het Land van Kuik. We hebben het streeknieuws nog voor je en we gaan ook nog naar de beurs om te kijken hoe dat zich heeft ontwikkeld vandaag. En muziek hebben we ook.
1: Jan Beben. Loodst je door de files.
2: En snel naar huis.
1: Dit is Afslag LVC.

0: Surrogate You van Luigi Neighbors. Muziek uit het land van Kuik, lieve mensen. Namelijk uit Haps om precies te zijn. Surrogate You, oftewel een surrogaat jou. Een vervangende jou. Nou, die wil ik eigenlijk helemaal niet. Want ik ben heel erg blij met jou als luisteraar. Dus blijf gewoon lekker luisteren naar Afslag LVC. En dan ga ik je nu vertellen hoe het ervoor staat bij het verkeer rondom het land van Kuik. Nou, op de A12, daar heb je nog steeds 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oud-Dijk en de grensovergang met Duitsland. En op de A50, daar heb je 8 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Valburg en de Maasbrug en 10 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg. Verder 4 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Ravenstein en afrit Os-Oost. Dan komen we bij de A59. Daar heb je 1 kilometer stilstaand verkeer op de verbindingsweg A59 vanuit 5 kilometer stilstaand verkeer tussen 's-Hertogenbosch-Maaspoort en afrit Nieuw-Kuik. En 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Empel en afrit 's-Hertogenbosch-West. Dan tot slot de A73. Daar heb ik op dit moment 1 melding. Namelijk 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en afrit Nijmegen.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroepLVC.

0: gebleven, zeg maar. Ace of Base en All That She Wants, mensen. Ja, en ze hebben hierna nog een aantal hits gehad, maar voornamelijk toch in Scandinavië eigenlijk. Dit was wel de grootste die ze hier in Nederland en in de rest van Europa hebben gehad, zeg maar. Zometeen heb ik Wang Chang voor je. Daar kun je naar geluisteren. Niet met Dancehall Days, maar die andere. En we hebben ook nog Chris Andrews voor je met het verhaal over Pretty Belinda. Maar lieve mensen, we gaan eerst even kijken in de agenda van het Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Agenda.
2: De concerttour van het Vierdaagse Orkest begint op zaterdag 18 juli 2026... met het traditionele Rode Loperconcert in de Schouwburg aan de Grote Straat 62 in Kuik. Van 8 tot half 12 brengt het orkest een feestelijk jubileumprogramma ter ere van het 40-jarig bestaan. Het publiek kan rekenen op een veelzijdige avond met muziek van onder meer Queen, de Overture 1812 en de vertrouwde marsen die al jarenlang bij het orkest horen. Op dinsdag 14 juli 2026 vindt van 11:30 tot 12 een bijzondere rondleiding plaats op het landgoed De Barendonk, Milsweg 13 in Beers. Tijdens deze wandeling nemen gidsen, groeter Gert of Liesbeth bezoekers mee door de geschiedenis van het eeuwenoude familielandgoed en de omgeving. Ook is er, wanneer het niet verhuurd is, een bezoek aan het Grote Huis mogelijk. Onderweg komen onder meer de Franse tijd en de geschiedenis van de Zuidwaterlinie aan bod.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: weer een beetje weer voor hen nou langs. Want ja, je kan wel wat langer naar buiten s'avonds. Gewoon lekker buiten zitten. De temperaturen gaan weer omhoog de komende dagen. De zon komt er weer lekker doorheen. Dus je kan weer plezier maken buiten. Everybody have fun tonight van Wang Chung. Zometeen het streeknieuws van 17:30. En dan kijken we ook even naar het weer en naar het verkeer. Maar eerst is het nog tijd voor een mooie gouden ouwe. Ik had hem al beloofd. Hier is Chris Andrews en het verhaal van Pretty Belinda.
1: En hoe vindt u dit? Een fijne, gouden ouwe. Gouden ouwe. Gouden ouwe.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De Speergroep in Grave werkt aan de toekomst van de binnenstad na het vertrek van Albert Heijn. Vastgoedgroep Grave, samen met de gemeente en andere partijen, zoekt naar nieuwe ondernemers voor de supermarktlocatie en omliggende panden. Ondernemers en inwoners worden uitgenodigd om mee te denken over de invullingen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Luc Beumer, bedrijfsmakelaars. De spoorwegovergang aan de Beerseweg in Kuik is van vrijdag 3 tot en met donderdag 9 juli afgesloten voor verkeer vanwege werkzaamheden aan de Maaslijn. Deze afsluiting in verband met de spoorverdubbeling tussen Nijmegen en Roermond leidt tot extra verkeershinder. Weggebruikers dienen rekening te houden met omleidingen en extra reistijd. Paul Verhoeven uit Kuik is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Marieke Moorman reikte de onderscheiding uit tijdens zijn afscheid als voorzitter van reddingsbrigade Erika en het 60-jarig jubileum van de vereniging. Verhoeven wordt erkend voor zijn jarenlange vrijwilligerswerk en maatschappelijke betrokkenheid. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond is het in grote delen van het land tot de zonsondergang vrij zonnig. De temperatuur varieert van 18 graden in het noorden tot lokaal nog 25 in Zuid-Nederland bij een matige westenwind. Vannacht is het droog met wat bewolking. De minima komen uit tussen 15 en 18 graden.
3: Dan kijken we nog even naar het verkeer in de regio. Op de A12 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oud-Dijk en de grensovergang met Duitsland. En op de A50 heb je 4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Veghel Noord en afrit Eerde. En 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen de Julian Ewaldbrug en afrit Sint-Oederode. Verder nog 4 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En 12 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Grijzeoord en knooppunt Valburg. Verder nog 8 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen de Maasbrug en afrit Os-Oost. Dan komen we bij de A59. Daar heb je 4 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Empel en 's-Hertogenbosch-West. En 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Nuland en knooppunt Hintham. 2 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Engelen en afrit Nieuw-Kuik. Dan de A73. Daar heb je 4 kilometer stilstaand verkeer tussen Nijmegen en afrit Malden. 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en afrit Nijmegen. En tot slot 2 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Hapsen en afrit Boksmeer.
4: Te weinig geld voor boodschappen, dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen met gratis boodschappen, ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.

prachtige dansplaat. Hè? Of eigenlijk house muziek wel een beetje eigenlijk natuurlijk. Je hebt geluisterd naar Inner City en Good Life hier in Afslag LVC, mensen. We hebben nog veel meer fijne muziek voor je onderweg tot aan de klok van 6 uur. En nou hadden we het in het begin van het programma natuurlijk over Ivana Spanja. Die draaide ik toen met Call Me. En toen zei ik van deze Spanja, die was, die stond aan de wieg van Baby's Gang. Nou ja, niet helemaal aan de wieg, maar ze coachte de dametjes wel om hun hitjes op te nemen. Zoals Challenger en Happy Song en dergelijke. En een van

veel Britser wordt het niet. Lekker ska-plaatje even tussendoor. Een beetje een instrumentaal intermezzo, zeg maar. Je hoorde natuurlijk Madness en One Step Beyond. En dan moest ik in één keer denken aan de kleding die verschillende artiesten soms dragen. Hè. Zo had je dus Madness, die liep altijd van die pakken rond op het podium. Het liefst met zonnebril op en dat soort dingen. En dan met allemaal toeters en andere instrumenten waar ze dan muziek mee maakten. Terwijl die Denise Bonfanti, die we net daarvoor hadden namelijk... die loopt dan een heel kort jurkje loopt ze dan rond. En dan kan je zo ongeveer lip lezen. Vooral als je dan vooraan aan het podium staat, zeg maar. Dus er is verder ook weinig mis mee. Goed. Dan gaan we even naar het verkeer. Daar gaan we nog eventjes naar kijken voor je. Op de A12, daar heb je 2 kilometer stilstaand verkeer. En dat is natuurlijk nog steeds tussen knooppunt Oud-Dijk en de grensovergang met Duitsland. En ik zie er nog eentje staan. Oh, die is ook in de regio. Dat is 3 kilometer.

0: En knooppunt Valburg. Dan de A59, daar heb je 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Waalwijk Centrum en afrit Waalwijk. En op de A73, daar heb je 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Beuningen en afrit Wiegen. En dat zijn ze voor nu.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.

Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste

0: Mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.
1: Over deals gesproken. We gaan even kijken wat er op de beurzen is gebeurd vandaag, mensen. Daar zijn we aan toegekomen inmiddels. De AEX die sloot op 1082,5 punt. We kwamen van 1083,2. Dat betekent 0,1% in de min. Klein verliesje. Mag niet zoveel naam hebben, gelukkig. Dan de FTSE 100 in Engeland. Die sloot op 10.652 punten. Dat is 0,3% in de min. Dat is ietsje meer. Dan kijken we naar Amerika. De de S&P 500, ja, die staat op 7535 punten op dit moment. 0,7% in de plus. En de Nasdaq staat op 26.176 punten. Dat is 1,3% in de plus. Dan kijken we even naar de edelmetalen. Goud wordt verhandeld tegen €3.632,69. En voor zilver betaal je €54,19. Prijzen zijn per troy ounce. Dan tot slot de crypto. Voor een bitcoin betaal je €54.995. En voor een ethereum €1.552.
2: Let op. De verstrekte koersen zijn tot 20 minuten vertraagd. Dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld voor handelsdoeleinden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
3: Hey Fonsie.

er toch hartstikke vrolijk van dit soort muziek. Je hebt geluisterd naar Luis Fonsi samen met Demi Lovato en Echame La Culpa. Dat was mijn voorlaatste plaat in deze aflevering van Afslag LVC, mensen. Het zit er zo'n beetje op, hè. Zometeen na 6 uur nog meer tropische klanken, maar dan met Tropical Vibes met Rod Atoon. Dat doen we tussen 6 en 7. Kun je daarna gaan luisteren. Elke maandag overigens, hè. Hartstikke gezellig. Ja, die man die weet van geen ophouden. Hartstikke goed natuurlijk. En dan van 7 tot 9 hebben we Jan van den Broek met De Wonderjaren. Dus ook daar kun je nog naar luisteren. Muziek uit lang vervlogen tijden en hun verhaal. En ja, dat is ook altijd erg leuk om daar lekker naar te luisteren en van te genieten. Dus laat je radio gewoon aanstaan op Omroep Land van Kuik. En voor de rest wordt het weer lekker opgevuld met allerlei classics en hits. Morgenmiddag is er trouwens nieuwe afslag LVC tussen 4 en 6. Dus ik zou zeggen, ik wens je alvast een hele fijne avond. En voorzichtig als je nog naar huis toe moet of als je nog naar je vakantieadres moet rijden. Moet je ook een beetje voorzichtig doen allemaal. Denk een beetje aan elkaar en rustig gaan in het verkeer en zo. Ja, dan gebeuren ook geen ongelukken. Dat is toch wel beter. Mijn laatste is van Peter Gabriel. Je kunt geluisteren naar Sledgehammer. Ik wens je een fijne avond en tot morgen.

0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja.
4: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je Socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond. NAVO-topman Rutte benadrukte voorafgaand aan de top in Ankara het belang van persvrijheid en het recht op demonstreren. Zonder Turkije rechtstreeks te veroordelen, stelde hij dat een democratie ruimte moet bieden aan vrije journalistiek en protest. Na kritiek kregen eerder geweerde journalisten alsnog toegang tot de top. Minister Van den Brink stelt 10 gemeenten onder actief toezicht omdat zij te weinig asielopvang bieden en daarmee de spreidingswet onvoldoende naleven. Met de betrokken gemeenten worden afspraken gemaakt over een opvanglocatie en de planning. Wethouders worden uitgenodigd op het ministerie. Mogelijk volgen binnenkort meer gemeenten. De Belgische Voetbalbond heeft van de FIFA te horen gekregen dat een beroep tegen het opheffen van de schorsing van Boulagoen niet ontvankelijk wordt verklaard. Eerder uitte de UEFA ernstige kritiek op de FIFA. De bond begrijpt niets van het besluit om de schorsing van de Amerikaanse spits op het WK op te schorten. Balogun kan door het besluit in de achtste finale spelen tegen België en dat is vannacht om 2 uur Nederlandse tijd. Hamas is bereid afstand te doen van de bestuurlijke controle over de Gazastrook. Dat heeft een woordvoerder van de beweging op een persconferentie gezegd. Hamas vocht de afgelopen jaren een bloedige oorlog uit met Israël. Het vertrek van Hamas moet de weg vrijmaken voor de komst van technocratische bestuurders, zoals afgesproken in het vredesplan van president Trump. En dan het weer. Vanavond is het in grote delen van het land tot zonsondergang zonnig. De temperatuur varieert dan van 18 graden in het noorden tot 25 in het zuiden bij een matige westenwind. Vannacht is het droog met wat bewolking. De minima komen dan uit tussen 15 en 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. 130 kilometer file staat er nog in het zuiden van het land. Langzaam maar zeker gaat het de goede kant op en wordt het ietsje rustiger. Maar ja, je zal daar 2 in de file staan. Vanuit Eindhoven naar Utrecht is 8 kilometer voor knooppunt en onder een half uur vertraging. Verderop nog eens 15 kilometer file richting Utrecht tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg. Met een half uur tijdsverlies. Dan naar de A17 Roosendaal-Dordrecht bij Roosendaal-Noordbergingswerkzaamheden. 5 kilometer file en een half uur vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht. Het verkeer wordt langsgeleid via de op- en afrit. A50 Eindhoven-Arnhem met knooppunt Bankhoeven. Kwartier tijdsverlies. 3 kwartier vertraging op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg. Nee, naar Breda. Daar is het langzaam rijden tot aan Tilburg Racehof. 13 kilometer, komt allemaal door een kapotte vrachtauto. En een half uur vertraging op de A59 vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel. Daar staat 9 kilometer file bij afrit Heusden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
3: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. hondentrimsalonbikkel&co.nl.
2: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
4: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl.
5: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
6: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

Pietje is weer aan het eten met Tropical Vibes. We gaan er heerlijk tegenaan vandaag. Ik ga weinig praten, lekker veel muziek voor jullie draaien. En af en toe krijgen jullie wat info. Amigos, ik zou zeggen, vamos a gozar.

0: del Rincón en Son de Siempre. Vorige week heeft burgemeester Marieke Moorman een bedrijfspand in Oevelt en een loods in Groene gesloten vanwege de vondst van in werking zijnde hennepkwekerijen. De panden gaan voor 3 maanden op slot. De aanwezigheid van drugs in panden zorgt voor onveilige situaties, bijvoorbeeld door criminele activiteiten en het risico op brand. Met het sluiten van de panden wil de gemeente zowel de buurt beschermen als een signaal afgeven dat dergelijk gedrag niet wordt getolereerd.
1: Last van kriebels, jeuk of een onrustig gevoel. Rot Atoon maakt hier een eind aan. Tijd om te ontspannen. Omroep Land van Kuik met Tropical Vibes.

0: Dat was de groep Kassaf. Ja, heerlijk nummer met Ay Mano. Vorige week is langs de snelweg A73, vorige week vrijdagavond, ter hoogte van Linde, een bennenbrand uitgebroken. Vanwege de omvang van de brand was opgeschaald naar middelbrand en waren meerdere brandweerkorpsen ingezet om het vuur te bestrijden. De brand veroorzaakte flinke verkeershinder. Tussen Nijmegen en Kuik was een lange file ontstaan. Ook in de richting van Nijmegen ondervond het verkeer vertraging, doordat de rook over de snelweg trok en het zich beperkte. De hulpdiensten waren nog volop bezig met bestrijding van de brand.
1: Voetbal, tennis, hockey, bla bla bla bla. Interesseert het je ook geen reet? Rot Atto neemt je mee naar de meest tropische sferen. Dit is Tropical Vibes.

Dat was La Contrabanda met Que Viva Cali. Het landgoed de Barendonk, ken je dat? Dat ligt aan de Melseweg 13 in Beers. En daar kun je een rondleiding krijgen die gaat over de historie van het landgoed en de omgeving. En dan kun je ontdekken de mysteries van het eeuwenoude familielandgoed. In juli, dus morgen 7 juli, is op dinsdagmorgen tussen 10:30... om 10:30 begint de rondleiding en die duurt ongeveer 1,5 uur.

Los Hermanos Rosario met het nummer Siento. Ik zie dat we aan het einde komen van het programma hier bij Omroep Lanterkuik. Ik vond het leuk dat je aanwezig was, dat je geluisterd hebt. Maak er een leuke week van en hopelijk weer tot volgende week. Dadelijk gaat Jan van den Broek verder met zijn programma De Wonderjaren. Amigos, ik zou zeggen hasta la próxima y adiós.

0: eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
4: Omroep Land van Kuik.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedenavond. De stroomuitval bij circa 18.000 huishoudens en bedrijven rond Tilburg werd veroorzaakt door een defecte meter die een 5 keer te hoge belasting doorgaf. Enexis schakelde uit voorzorg een middenspanningsstation uit, maar van overbelasting was geen sprake. Na een technisch herstel had iedereen binnen ruim een half uur weer stroom. De Israëlische premier Netanyahu roept de Verenigde Staten op geen F-35 gevechtsvliegtuigen of onderdelen aan Turkije te verkopen. Volgens hem zou dit de machtsbalans in het Midden-Oosten verstoren. Volgens ANP hoopt Turkije tijdens de NAVO-top terug te keren in het F-35-programma nadat het daar in 2019 uit werd gezet. NAVO-topman Rutte benadrukte voorafgaand aan de top in Ankara het belang van persvrijheid en het recht op demonstreren. Zonder Turkije rechtstreeks te veroordelen stelde hij dat een democratie ruimte moet bieden aan vrije journalistiek en protest. Na kritiek kregen eerder geweerde journalisten alsnog toegang tot de top. Minister Van den Brink stelt 10 gemeenten onder actief toezicht omdat zij te weinig asielopvang bieden en daarmee de spreidingswet onvoldoende naleven. Met de betrokken gemeenten worden afspraken gemaakt over een opvanglocatie en de planning. Wethouders worden uitgenodigd op het ministerie. Mogelijk volgen binnenkort meer gemeenten. En dan het weer. Vanavond is het in grote delen van het land tot zonsondergang zonnig. De temperatuur varieert dan van 18 graden in het noorden tot 25 in het zuiden bij een matige westenwind. Vannacht is het droog met wat bewolking. De minima komen dan uit tussen 15 en 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
8: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
9: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
10: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
11: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Goedenavond en welkom bij de Wonderjaren. Vanavond gaan we terug naar 2006. Een jaar waarin steeds meer mensen online actief werden. Digitale fotografie definitief doorbrak en Nederland volop meeleefde met het WK voetbal. Het was ook het jaar waarin artiesten als Christina Aguilera, Snow Patrol en Bluff de hitlijsten kleurden. In het komende uur brengen we de sfeer van 2006 terug met muziek, herinneringen en verhalen uit een tijd die inmiddels alweer 20 jaar achter ons ligt. Fijn dat je erbij bent.

0: arrestatie van Willem Holleder bleef gedurende 2006 een belangrijk onderwerp in de Nederlandse media. De verdenking van afpersing van vastgoedhandelaren, waaronder Willem Enstra, vormde een van de grootste strafzaken van dat moment. Holleder was voor veel Nederlanders al bekend sinds de ontvoering van biermagnaat Freddy Heineken in de jaren 80. Zijn arrestaties op de A4 eind januari vormden het begin van een langdurig juridisch traject dat de aandacht van de pers, justitie en publiek jarenlang zou vasthouden. Daarmee bleef zijn naam onlosmakelijk verbonden met de Nederlandse misdaadgeschiedenis.
1: De 47-jarige Willem Holleder, bekend als een van de ontvoerders van biermagnaat Heineken, is onder verdenking van afpersing van vastgoedhandelaren opgepakt. Een van hen was vastgoedmagnaat Willem Enstra, die in mei 2004 werd geliquideerd. Bij invallen op zeker 30 adressen zijn nog eens 13 andere verdachten aangehouden. De arrestaties zijn het resultaat van bijna 2 jaar onderzoek door de Nationale Recherche samen met de politie van Amsterdam en de Fiat. Het onderzoek werd ingesteld nadat Enstra had gemeld dat hij voor miljoenen euro's werd afgeperst.
2: De politie viel vanmorgen vroeg op tientallen adressen binnen, zoals hier in Wassenaar. Eerder waren hoofdverdachte Holleder en 13 anderen aangehouden in Amsterdam, Haarlem, Voorburg en Zandvoort. De 14 worden verdacht van afpersing van vastgoedhandelaren, bedreiging en mishandeling.
3: We praten over een netwerk van Nederlandse en Joegoslavische verdachten.
4: Waar worden zij exact van verdacht?
3: Deelname aan een criminele organisatie die tot doel had het plegen van afpersingen. En daarnaast een aantal afpersingen van personen in de onroerend goedsector. Met geweld en bedreiging met geweld zijn zij ertoe gebracht om vele miljoenen over te dragen aan het criminele milieu.
2: Een van de onderzochte panden is in Amsterdam Oud-Zuid. Rechercheurs namen daar vanochtend de computer en administratie in beslag. Het Openbaar Ministerie heeft sterke aanwijzingen dat de vermoorde Willem Enstra niet het enige slachtoffer is van afpersing door de verdachten.
3: Ons onderzoek naar de afpersingen is begonnen na de dood van de heer Enstra. Hij heeft zelf gesprekken gevoerd met de Amsterdamse politie, waarin hij aangaf dat hij, maar ook andere personen in de onroerend goedsector bedreigd werden en gedwongen werden om geld over te dragen aan de criminelen.
5: Wat zeg je? Heb je één moment even? Ik ben een vertrouwelijk gesprek aan het voeren.
6: Ja.
5: Gun me dat even.
2: Okay, advocaat Moscovici heeft zijn cliënt Holleder vanochtend gesproken.
7: Hij wordt naar alle waarschijnlijkheid donderdag voor de rechtercommissaris geleid. Vlak daarvoor krijg je doorgaans als advocaat het dossier. En dan heb je dus inzage en ook wat meer inzicht in de juistheid van de verdenkingen.
2: Bij een andere vastgoedhandelaar in Amsterdam is de administratie meegenomen. Het zou ook hier gaan om iemand die mogelijk door Holleder is afgeperst. De acties van vandaag zijn het gevolg van ruim 1,5 jaar onderzoek. Het Openbaar Ministerie hoopt nu genoeg bewijsmateriaal in handen te hebben tegen Holleder en zijn medeverdachten.

0: Soms zijn juist de opmerkelijke onderwerpen die kijkers herinneren. In 2006 maakte RTL-nieuwscorrespondent Max Westerman een reportage vanuit de Verenigde Staten over een opvallende uitvinding, de ganzenluier. Het product was bedoeld voor mensen die ganzen als huisdier hielden en moest voorkomen dat de dieren overal uitwerpselen achterlieten. Het luchtige onderwerp zorgde voor veel reacties onder kijkers en werd een van die nieuwsitems waar nog lang over werd nagepraat.
1: Het is het land van de ondernemers en meestal horen we over de superondernemers zoals Bill Gates. Maar meer Amerikanen hebben die ondernemingsdrift. En soms komen ze op de meest bizarre ideeën. Max Westerman bezocht in de staat Arizona een dierenliefhebber die van de nood een deugd heeft gemaakt.
2: In een land vol enthousiaste ondernemers...
3: Are you Mother Goose?
4: You, I sure am.
2: ...is Nancy Townsend een van de meest originele.
4: This is Maggie. Maggie.
2: Ze noemt zichzelf niet voor niets moeder de gans.
4: It's okay. It is.
2: Ze deelt haar caravan namelijk met 3 ganzen.
4: Now this is Mimi Goose.
3: And who's that down there?
4: This is Lucy Goose.
2: Er is ook 1 vreemde eend in de bijt.
4: Oh yes. This is Cricket Dad.
2: En een echtgenoot, die zich Vater de Gans noemt. Nancy is de uitvinder van een uniek product, de ganzenluier. Ze heeft er patent op en verkoopt ze via internet.
4: It just goes over their head, like that, under their body, and snaps across their little bottom, and the strap comes up and hooks here. That's it.
2: Ganzen hebben namelijk 1 probleem. Ze zijn niet zindelijk. En als je dan al je leven deelt met ganzen, wil je voorkomen dat ze overal sporen achterlaten. Maar waarom zou je eigenlijk je leven willen delen met een gans? Nou ja, omdat ze een hoog knuffelgehalte hebben. Volgens Nancy zijn ze het ideale huisdier.
3: What's it like to live with geese?
4: Absolutely wonderful. They are extremely affectionate. Very, very affectionate. Well.
2: Het is het soort genegenheid waar je van moet houden.
4: I know. Oh yes. You're not hurting me a bit. No, those are kisses. Once they look at you when they're babies, they'll never leave you again. You are the most important thing in their life.
2: Ganzen houden niet alleen van mensen, zegt Nancy. Ze denken dat ze mensen zijn.
4: They come out of the egg and they see a human. Oh, that's what I am for the rest of my life. Isn't that interesting?
2: Ze schreef een boek vol weetjes over ganzen en al kunnen die niet lezen.
4: They really understand words and understand words much quicker than dogs and cats.
2: Een domme gans bestaat dus niet.
4: They're extremely smart.
2: En zij is nog veel slimmer. Ze heeft haar liefde voor die beestjes weten om te zetten in een manier om geld te verdienen. Oké, heel groot is de ganzenluierbusiness nog niet. Maar het is genoeg voor vader, moeder en kindertjes de gans om van te leven.
4: Could we just have a green salad?
2: Max Westerman, RTL Nieuws in Arizona.

0: Lang voordat heel Nederland kennis maakte met Martien Meiland als televisiepersoonlijkheid, verscheen hij samen met Erika Renkema in 2006 in het programma Ik Vertrek. Kijkers zagen hoe het echtpaar hun leven in Nederland achterliet om in Frankrijk een nieuw bestaan op te bouwen. Dat gebeurde in Château de la Brosse. Zoals zo vaak in het programma verliep niet alles volgens plan. Taalproblemen, verbouwingen en onverwachte tegenslagen zorgden voor de nodige uitdagingen. Achteraf gezien was het een bijzonder televisiefragment, omdat Martien jaren later zou uitgroeien tot een van de bekendste tv-persoonlijkheden van Nederland.
1: Oké, voor mij de mix grill, s'il vous plaît.
2: Le steak tartare, well done.
3: Comment?
2: Well done. Non, n'est pas rouge.
3: Après, seigneur, seigneur, rouge?
2: N'est pas rouge, brun, brun.
3: À point ou bien cuit?
2: Yeah, so.
1: Yeah, medium.
3: À point?
1: Oui.
2: Oh,
3: steak.
1: Ja, ik heb helemaal nog niet getikt.
2: Oh, n'est pas rouge heb ik gevraagd. Maar meer weet ik niet. Ik zeg brun, brun.
1: Het was wel goed voor jou dat je dat zei van n'est pas rouge.
2: Ja. Oui. Ik ga toch geen rauwe tartaar met een rauw ei eten? Wat is dit?
1: Ja, schat, wat heb jij besteld?
2: Ja, nou, ik heb gezegd n'est pas rouge.
4: Helemaal rauw.
2: Ja.
1: Ja, maar ja, als zij bestelt gewoon maar wat.
2: Nee, ik heb het gewoon duidelijk gezegd. Maar wat had jij dan?
1: Ik had een heerlijke grillé, viande grillé.
2: Ja, het is gewoon rauw. Rauw ei en rauw gehakt.
1: Nou, waar gaat het over?
2: Is dat haute cuisine? Ik vind niks. Dat kan toch niet? Madame?
1: Ja, je moet gewoon zeggen, je veux gebakken.
2: Dat is gewoon... Hoe heet het ook weer gehakt?
1: Viande.
2: Viande haché. N'est pas saillant, mais brun. C'est
3: un steak tartare.
2: Oui. Can you put it in the kitchen? On the fire?
3: Oui.
2: Grillé? Grillé?
1: Oui.
2: Aussi le... L'œuf aussi.
1: Merci.
2: Fumé, à la fumée, ik veel.

0: 18 april 2006 verdween de naam Yorin FM uit de Nederlandse ether. Om precies 6 uur 's morgens nam het nieuwe radiostation KAS de frequenties over. Het station richtte zich op een iets oudere doelgroep dan zijn voorganger en koos voor een mix van populaire muziek en bekende radio-dj's. De naamswijziging ging gepaard met een nieuwe programmering en een frisse uitstraling. Voor veel luisteraars betekende het afscheid van Yorin FM opnieuw een verandering in het snel veranderende Nederlandse radiolandschap van de jaren 2000.
1: In Zuid-Holland en Friesland 103.8 en in Den Bosch 87.9.
2: KAS, your hits, more music.
3: Praise all you gangsters, there's a new order in town. Chips is gonna take you all.

Het eerste uur van de wonderjaren zit erop. We hebben samen een mooie stap teruggezet naar 2006... met herinneringen en muziek die voor velen nog als gisteren voelden. Na het nieuws gaan we verder met een nieuw uur vol bekende melodieën, opvallende gebeurtenissen en verhalen uit een bijzonder jaar. Graag tot zometeen hier bij Omroep Land van Kuik.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Klusbedrijf JSW.
1: De nummer 1 in Echo.
2: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferde zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energiezuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond.
2: De politie heeft 5 verdachten aangehouden na de gijzeling van een 33-jarige man uit Meteren in een woning in Tiel. De dienst speciale interventies bevrijdde gisteren het slachtoffer tijdens een inval. 4 verdachten werden ter plekke opgepakt, een 5e later in een nabijgelegen woning. Alle verdachten zitten nog vast. Bij de recente ebola-uitbraak in Congo zijn volgens de WHO 506 mensen overleden en 1561 besmettingen geregistreerd. Ruim 250 patiënten zijn hersteld. In buurland Oeganda stierven 2 mensen aan de Bundibugyo-variant. In Congo is een kleinschalige proef gestart om een mogelijke behandeling te testen. De stroomuitval bij circa 18.000 huishoudens en bedrijven rond Tilburg werd veroorzaakt door een defecte meter die een 5 keer te hoge belasting doorgaf. Enexis schakelde uit voorzorg een middenspanningsstation uit, maar van overbelasting was geen sprake. Na een technisch herstel had iedereen binnen ruim een half uur weer stroom. De Israëlische premier Netanyahu roept de Verenigde Staten op geen F-35 gevechtsvliegtuigen of onderdelen aan Turkije te verkopen. Volgens hem zou dit de machtsbalans in het Midden-Oosten verstoren. Volgens ANP hoopt Turkije tijdens de NAVO-top terug te keren in het F-35-programma nadat het daar in 2019 uit werd gezet. En dan het weer. Vanavond is het in grote delen van het land tot zonsondergang zonnig. De temperatuur varieert dan van 18 graden in het noorden tot 25 in het zuiden bij een matige westenwind. Vannacht is het droog met wat bewolking. De minima komen dan uit tussen 15 en 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
4: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
3: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
5: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
6: Ja.
7: Ja.
5: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Welkom terug bij de Wonderjaren. We zijn begonnen aan het tweede uur van onze terugblik op 2006. Een jaar waarin DVD-verzamelingen groeiden, navigatiesystemen hun weg vonden naar de auto en steeds meer mensen hun vakantiefoto's online deelden. Ondertussen zorgden de grootste artiesten van dat moment voor een soundtrack die nog steeds herkenbaar klinkt. Ook dit uur hebben we weer volop muziek en herinneringen voor u verzameld. Maak het comfortabel en geniet van een nieuw uur van de Wonderjaren.

0: In de nacht van 10 op 11 december 2006 vond een historische verandering plaats voor televisiekijken in Nederland. Het analoge televisiesignaal via de ether werd uitgeschakeld en maakte plaats voor digitale televisie via DVB-T. Daarmee kwam een einde aan een tijdperk waarin televisietoestellen via een eenvoudige antenne signalen ontvingen. Voor veel huishoudens betekende dit de aanschaf van een digitale ontvanger. De overgang was onderdeel van een grotere technologische ontwikkeling die uiteindelijk zou leiden tot betere beeldkwaliteit en meer zenderaanbod voor televisiekijkers.
1: Na 55 jaar wordt komend weekend het analoge televisiesignaal voor het laatst via de ether uitgezonden. Alleen de kabel, de schotel of een digitale antenne kunnen nog ervoor zorgen dat u het NOS-journaal bijvoorbeeld kunt zien. Ongeveer 74.000 huishoudens haalden het analoge signaal met een ouderwetse harkantenne nog uit de lucht. Maar ook zij moeten nu digitaal.
2: De technische installatie van de toren is in volle gang. Via een straalverbinding worden de tv-programma's uit Bussum ontvangen en uitgezonden en voorts doorgezonden naar de overige televisiezenders in het land.
3: Zo begon het ooit in 1951. De zenders werken nu nog steeds, tot komende zondagnacht. Dan gaat hier de stroom eraf en neemt deze digitale zender het over. Kleiner, beter, efficiënter en omdat Brussel het wil. In heel Europa verdwijnt de komende tijd het analoge ethersignaal. Zo'n 74.000 huishoudens maken gebruik van een ethersignaal om televisie te kijken. Ze hebben geen kabel in de buurt.
4: Nou, dat is hem dan, de antenne die zo'n 30 jaar bij ons op het dak staat. We moeten nu veranderen, maar daar zaten we eigenlijk nog niet op te wachten.
3: Als Els Prins en haar gezin maandag ook nog televisie willen kijken, kunnen ze een digitale ontvanger kopen.
5: De tuner is in allerlei prijsklassen verkrijgbaar. Het ligt eraan waar je hem koopt. Het is natuurlijk een vrije markt.
6: Maar bij u kost die 85 euro.
5: Bij KPN.com kost die 85 euro.
3: En hiermee ontvangen ze dan alleen Nederland 1, 2 en 3 en de regionale omroepen. Gratis. Binnenkort gaan ook de commerciële digitale ether in, maar daar moet wel voor betaald worden. En dit is dan het verschil tussen nu en straks.
7: Om met z'n vieren van te leven. Vieren van het leven. Dat is niet zoveel, hè?
8: Nee. Goedenacht. Welterusten.
3: Maar in de nacht van zondag op maandag blijven ze wakker in deze controlekamer van KPN. Want dan gaan hier in Lopik de knoppen om. Ja.

0: Op 22 november 2006 trokken Nederlanders naar de stembus voor verkiezingen voor de Tweede Kamer. Oorspronkelijk stonden deze verkiezingen gepland voor 2007, maar door de val van het tweede kabinet van premier Jan-Peter Balkenende moesten ze vervroegd worden gehouden. De campagne draaide onder meer om zorg, integratie en de economie. De verkiezingen zorgden voor flinke verschuivingen in het politieke landschap. Vooral de Socialistische Partij boekte grote winst. Het was een verkiezingsavond die door miljoenen Nederlanders op tv werd gevolgd.
1: Dames en heren, goedenavond. Nauwelijks een etmaal na de op zijn zachtst gezegd contrastrijke verkiezingsuitslag is in Den Haag het grote rekenen begonnen. Optel- en aftreksommetjes om te bezien welke coalitie mogelijk en vooral haalbaar is. En in het licht daarvan wordt er nogal gesomberd over ellenlange formatiebesprekingen. Over die regeerbaarheid van het land zal het vanavond ongetwijfeld gaan op Huis ten Bosch dat we nu rechtstreeks in beeld hebben. Daar, bij haar thuis, ontvangt de koningin sinds 7 uur vanavond haar naaste adviseurs. En op het ogenblik is Tweede Kamervoorzitter Frans Wijsglas bij haar op bezoek. Hier moeten dus de eerste lijnen worden uitgezet voor wat ongetwijfeld een intensieve informatieperiode zal worden. De nieuwe fracties kwamen in de loop van de dag al bijeen voor een eerste analyse en bij sommigen vast ook voor nazorg. Balen dus voor de een, triomf voor de ander.
2: Van harte gefeliciteerd!
3: En we hebben goud.
4: 9 zetels.
5: Wat een zegen mag ik krijgen.
6: En daarna win je. En dat hebben we gedaan.
7: Het feest van gisteravond vertaalt zich in grote fracties in de Tweede Kamer. Zoals de gigantische SP-fractie, die gisteravond beloofde Nederland te gaan veranderen.
2: Hier markeren wij het punt waarop we zeggen, de SP is groot geworden, de SP doet ertoe en wij zullen zorgen dat het inderdaad menselijker en socialer wordt in Nederland.

0: In februari 2006 kwam het nieuws naar buiten dat Sylvain Tak was overleden. Zijn lichaam werd op 5 februari gevonden in zijn woning en enkele dagen later werd het overlijden bekendgemaakt. Tak was in de jaren 70 vooral bekend als eigenaar van de legendarische zeezender Radio Mi Amigo. Vanuit internationale wateren bracht het station populaire muziek naar luisteraars in Nederland en Vlaanderen. Na zijn radiocarrière verhuisde hij naar Spanje, waar hij onder meer een restaurant en bar exploiteerde. Voor veel liefhebbers van de zeezenders betekende zijn overlijden het afscheid van een belangrijk hoofdstuk uit de radiohistorie.
1: In Oudenburg bij Oostende is Sylvain Tak overleden. Ooit verdiende de man een fortuin met het bakken van wafels die onder de merknaam Suzy een begrip werden. Later gooide Tak zich in de muziekbusiness. Hij richtte een platenmerk op en een popblad en de beroemde piratenzender Radio Mi Amigo die uitzond van op de Noordzee. Sylvain Tak stierf een paar dagen geleden. Hij was 72.
2: Sylvain Tak schrijft radiogeschiedenis met de zeezender Radio Mi Amigo, die hij oprichtte in 1974. Vlaamse populaire artiesten en DJ's krijgen er alle kansen, maar de Belgische autoriteiten zetten de illegale zender al snel achterna. Enkele medewerkers worden opgepakt. Tak werkt verder vanuit Spanje.
3: Nu doe ik voort. Nu ga ik bewijzen dat het kan uit Spanje. En nu gaan we door.
2: In 1978 is het liedje van Mi Amigo uit. Het schip zal zelfs zinken. Tak raakt aan de fles en wordt ook betrapt met een lading cocaïne. Hij zit daarvoor 4 jaar in de cel.
4: Hey DJ, speel die plaat.
2: Paul Severs is de eerste om te tekenen op Start, het platenlabel dat Sylvain Tak in 1967 opricht. Later volgen ook tal van andere Vlaamse artiesten als Joe Harris en Ivan Heijlen. Tak wordt ook de grote geldschieter van het weekblad Joepie. Op het einde van zijn leven bleef van dat geld niets over. Sylvain Tak stierf eenzaam en berooid in zijn huis in Oudenburg. De politie sluit zelfmoord niet uit.

0: In de zomer van 2006 werd Nederland opgeschrikt door de verkrachting van een meisje op recreatiepark De Bergen in Manrooi. De zaak kreeg veel aandacht in de landelijke en regionale media. In augustus meldde de politie een belangrijke doorbraak. Een 40-jarige man uit het Gelderse Aalst werd op 23 augustus aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het misdrijf. De arrestatie vond plaats terwijl de verdachte al in een cel verbleef voor een andere zaak. Voor de politie betekende dit een belangrijke stap in een onderzoek dat veel emoties opriep in het land van Kuik.
1: De zaak van de verkrachting van een meisje op camping De Bergen in Wanrooi in de zomer van 2006 lijkt te zijn opgelost. Een man uit het Gelderse Aalst is hiervoor op 23 augustus in de cel aangehouden. Na de verkrachting zijn ruim 1000 mensen ondervraagd. De dader werd nooit gevonden. Het slachtoffer was een meisje uit het Gelderse Heerewaarde, dat inmiddels 14 is. De verkrachting werd op 9 juli 2006 gepleegd. Het meisje werd bedwelmd. Toen ze wakker werd, bleek ze verkracht te zijn. Binnenkort wordt bepaald of de hechtenis van de verdachte wordt verlengd. Hij zit een gevangenisstraf van 3 jaar uit voor het maken en verspreiden van kinderpornografie en het plegen van ontucht met minderjarigen.

schoot van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn.

zee van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van de Wonderjaren over het jaar 2006. Bedankt u dat u vanavond met ons mee terug bent gegaan naar een tijd van nieuwe technologie, grote hits en onvergetelijke momenten. We wensen u nog een prettige avond en hopen u binnenkort weer te mogen begroeten bij een nieuwe aflevering van de Wonderjaren hier op Omroep Land van Kuik.
1: Ja, ja, zo mensen, het liedje wat ik nu voor jullie ga zingen, dat gaat over een lief klein konijntje. Als jullie de tekst herkennen, zing hem dan maar lekker mee. Ja, ja, lief.

ja. Zo, dat viel nog wel mee, hè. Maar we zijn er nog niet. En weet je wat we doen? We doen het gewoon nog een keer. Ja, ja, lief klein.

0: neus.
1: Ja, ja. Zo, mensen. We gaan een beetje leven in de brouwerij brengen. We doen het nog één keertje. Alleen gaan we steeds een beetje sneller.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedenavond. Een week na zijn installatie treedt wethouder Koen de Rink terug in Berkelland. Zijn benoeming leidde tot ophef vanwege eerdere uitingen op sociale media en beschuldigingen van complotdenken en extreemrechtse opvattingen. Koen de Rink zegt ook zijn partijlidmaatschap op en noemt zijn vertrek een bestuurlijke keuze in het belang van de gemeente. Beverwijk wil in gesprek met minister Van den Brink over asielopvang en betreurt dat de oproep via de media bekend werd. De gemeente zegt al langer aan een opvanglocatie te werken. Ook Valkenswaard en Westland reageren positief op de uitnodiging. Andere gemeenten gaven nog geen inhoudelijke reactie. De politie heeft 5 verdachten aangehouden na de gijzeling van een 33-jarige man uit Meteren in een woning in Tiel. De dienst speciale interventies bevrijdde gisteren het slachtoffer tijdens een inval. 4 verdachten werden ter plekke opgepakt, de 5e later in een nabijgelegen woning. Alle verdachten zitten nog vast. Bij de recente ebola-uitbraak in Congo zijn volgens de WHO 506 mensen overleden en 1561 besmettingen geregistreerd. Ruim 250 patiënten zijn hersteld. In buurland Oeganda stierven 2 mensen aan de Bundibugyo-variant. In Congo is een kleinschalige proef gestart om een mogelijke behandeling te testen. En dan het weer. Vanavond is het in grote delen van het land tot zonsondergang zonnig. De temperatuur varieert dan van 18 graden in het noorden tot 25 in het zuiden bij een matige westenwind. Vannacht is het droog met wat bewolking. De minima komen dan uit tussen 15 en 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
6: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
7: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
9: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
10: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Oud-wethouder Toon Ermes reageert geschokt op het overlijden van Gerard Daendels, voormalig burgemeester van Mil en Sint-Hubert, die op 80-jarige leeftijd omkwam bij een verkeersongeluk. Ermes, die Daendels hielp aanstellen, herinnert hem als een joviale man die betrokken was bij de gemeenschap en jaarlijks met het oude college etentjes hield. Het nieuws kwam hard aan, vooral omdat ze recent nog contact hadden. De provinciale weg N321 tussen Graven en Kuik is 2 weken afgesloten voor groot onderhoud. Tot 18 juli om 16 uur. Auto- en vrachtverkeer wordt omgeleid via de A73, A50, A326 en N324. Fietspaden blijven grotendeels open, maar fietsers moeten bij de kruising Overlaat-Schaarweg omrijden. De Speergroep in Graven werkt aan de toekomst van de binnenstad na het vertrek van Albert Heijn. Vastgoedgroep Graven, samen met de gemeente en andere partijen, zoekt naar nieuwe ondernemers voor de supermarktlocatie en omliggende panden. Ondernemers en inwoners worden uitgenodigd om mee te denken over de invullingen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Luc Beumer, bedrijfsmakelaars. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond is het in grote delen van het land tot zonsondergang zonnig. De temperatuur varieert dan van 18 graden in het noorden tot 25 in het zuiden bij een matige westenwind. Vannacht is het droog met wat bewolking. De minima komen dan uit tussen 15 en 18 graden.
1: Doe jij mee aan de Nijmeegse Vierdaagse? Omroep Land van Kuik zoekt enthousiaste deelnemers voor de 30, 40 of 50 kilometer. Van 20 tot en met 24 juli volgen we lopers uit onze regio en brengen verslag uit vanaf verschillende locaties. Meld je aan als 4DTV-loper via patrick@omroeplvc.nl.

0: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Trinet en SNLR. Kanaal 887.

0: op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedenavond. Nederland kondigt tijdens de NAVO-top voor ruim 3 miljard euro aan defensiecontracten en plannen aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk worden nieuwe landingsschepen gebouwd. Ook met Duitsland werkt Nederland aan verdere defensiesamenwerking. De Amerikaanse autoriteiten hebben tijdens het WK voetbal meer dan 600 drones onderschept, waaronder 130 in Miami. Op wedstrijddagen geldt binnen een straal van 5,5 kilometer een vliegverbod tot 1000 meter hoogte. De FBI treedt op tegen overtreders van deze tijdelijke luchtruimbeperkingen. Een week na zijn installatie treedt wethouder Koen de Rink terug in Berkelland. Zijn benoeming leidde tot ophef vanwege eerdere uitingen op sociale media en beschuldigingen van complotdenken en extreemrechtse opvattingen. Koen de Rink zegt ook zijn partijlidmaatschap op en noemt zijn vertrek een bestuurlijke keuze in het belang van de gemeente. Beverwijk wil in gesprek met minister Van den Brink over asielopvang en betreurt dat de oproep via de media bekend werd. De gemeente zegt al langer aan een opvanglocatie te werken. Ook Valkenswaard en Westland reageren positief op de uitnodiging. Andere gemeenten gaven nog geen inhoudelijke reactie. En dan het weer. Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Hoe grijs de wolken ook zijn, er komt altijd een moment dat de zon weer doorbreekt. En niemand die dat gevoel van een frisse, nieuwe start beter kan bezingen dan Ilse de Lange. Haar nieuwste single Something Good herinnert ons eraan dat er altijd weer iets moois in het verschiet ligt.
1: Nieuwe muziek, nu op Omroep Land van Kuik.

komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden.

Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie is

0: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond.
2: ProRail verwacht dat het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden vanaf dinsdagochtend 5 uur hervat kan worden, maar houdt nog wel een slag om de arm. Na de kabelbrand zijn de meeste herstelwerkzaamheden afgerond. Nachtelijke testen moeten uitwijzen of de Willemspoortunnel weer veilig in gebruik kan worden genomen. De Franse premier Le Cornu heeft een motie van wantrouwen overleefd, die was ingediend vanwege de aanpak van de hittegolven. De motie kreeg onvoldoende steun. Frankrijk kan met aanhoudende extreme hitte, duizenden extra sterfgevallen, natuurbranden en evacuaties. Een nieuwe mogelijke zwaardere hittegolf wordt binnenkort verwacht. Nederland kondigt tijdens de NAVO-top voor ruim 3 miljard euro aan defensiecontracten en plannen aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk worden nieuwe landingsschepen gebouwd. Ook met Duitsland werkt Nederland aan verdere defensiesamenwerking. De Amerikaanse autoriteiten hebben tijdens het WK voetbal meer dan 600 drones onderschept, waaronder 130 in Miami. Op wedstrijddagen geldt binnen een straal van 5,5 kilometer een vliegverbod tot 1000 meter hoogte. De FBI treedt op tegen overtreders van deze tijdelijke luchtruimbeperkingen. En dan het weer. Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

0: komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

0: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
1: Dichter bij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedenacht. Connie Palme ontvangt de Constantijn Huygensprijs 2026 voor haar volledige literaire oeuvre. De jury prijst haar scherpe en hartstochtelijke schrijfstijl over filosofie, liefde en vriendschap. De 70-jarige auteur noemt de onderscheiding een ontroerende erkenning van haar schrijverschap, dat voor haar altijd een levensnoodzaak is geweest. Voor de derde keer dit jaar is in vrijwel heel Cuba de stroom uitgevallen. De oorzaak wordt onderzocht. Door de storing zitten bijna 10 miljoen inwoners zonder elektriciteit. Cuba kampt al lang met stroomproblemen, mede door brandstoftekorten na Amerikaanse sancties. De hitte maakt de langdurige uitval extra zwaar voor de bevolking. Nederland kondigt tijdens de NAVO-top voor ruim 3 miljard euro aan defensiecontracten en plannen aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk worden nieuwe landingsschepen gebouwd. Ook met Duitsland werkt Nederland aan verdere defensiesamenwerking. De Amerikaanse autoriteiten hebben tijdens het WK voetbal meer dan 600 drones onderschept, waaronder 130 in Miami. Op wedstrijddagen geldt binnen een straal van 5,5 kilometer een vliegverbod tot 1000 meter hoogte. De FBI treedt op tegen overtreders van deze tijdelijke luchtruimbeperkingen. En dan het weer. Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store.
1: Omroep Land van Kuik.
0: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Dit is nieuw op Omroepland van Kuik.
1: Zet de airco maar een standje lager, draai de ramen open en laat de waan van de dag even volledig achter je. Ga op reis naar de uitgestrekte, zonovergoten landschappen van het Amerikaanse zuiden. Het trio Kroenben en de warme soulstem van Leon Bridges sloegen de handen ineen voor een plaat die inmiddels de ultieme definitie van onthaasting is geworden. Een hypnotiserende groove die voelt als een warme zomerbries door je haren. Dit is Texas Sun.

0: komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Connie Palme ontvangt de Constantijn Huygensprijs 2026 voor haar volledige literaire oeuvre. De jury prijst haar scherpe en hartstochtelijke schrijfstijl over filosofie, liefde en vriendschap. De 70-jarige auteur noemt de onderscheiding een ontroerende erkenning van haar schrijverschap, dat voor haar altijd een levensnoodzaak is geweest. Voor de derde keer dit jaar is in vrijwel heel Cuba de stroom uitgevallen. De oorzaak wordt onderzocht. Door de storing zitten bijna 10 miljoen inwoners zonder elektriciteit. Cuba kampt al lang met stroomproblemen, mede door brandstoftekorten na Amerikaanse sancties. De hitte maakt de langdurige uitval extra zwaar voor de bevolking. Nederland kondigt tijdens de NAVO-top voor ruim 3 miljard euro aan defensiecontracten en plannen aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk worden nieuwe landingsschepen gebouwd. Ook met Duitsland werkt Nederland aan verdere defensiesamenwerking. De Amerikaanse autoriteiten hebben tijdens het WK voetbal meer dan 600 drones onderschept, waaronder 130 in Miami. Op wedstrijddagen geldt binnen een straal van 5,5 kilometer een vliegverbod tot 1000 meter hoogte. De FBI treedt op tegen overtreders van deze tijdelijke luchtruimbeperkingen. En dan het weer. Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden.
1: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

choking from the smell of stale perfume.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Connie Palme ontvangt de Constantijn Huygensprijs 2026 voor haar volledige literaire oeuvre. De juryprijs haar scherpe en hartstochtelijke schrijfstijl over filosofie, liefde en vriendschap. De 70-jarige auteur noemt de onderscheiding een ontroerende erkenning van haar schrijverschap, dat voor haar altijd een levensnoodzaak is geweest. Voor de derde keer dit jaar is in vrijwel heel Cuba de stroom uitgevallen. De oorzaak wordt onderzocht. Door de storing zitten bijna 10 miljoen inwoners zonder elektriciteit. Cuba kampt al lang met stroomproblemen, mede door brandstoftekorten na Amerikaanse sancties. De hitte